0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
0: Sander, alles gaat er zijn.
3: All night long.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, en Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Zeg, je hebt toch choco voorzien, hè? Want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
0: Sanderke, alles gaat er zijn.

0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talbot.
2: 15 miljoen verkochte singles, daarmee een van de grootste hits uit de filmgeschiedenis. Raar maar waar, de regisseur van Grease vond het nummer vreselijk en wilde het schrappen. We are music. Wat er dan gebeurde, hoor je na Jasmin en de Police. Nostalgie.

0: En voilà, we zijn weer goed vertrokken. Welkom erbij.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Met het verhaal over een single die 15 miljoen verkochte exemplaren waarmaakte. Ja, daarmee een van de best verkochte singles aller tijden. En toch wilde de regisseur van Grease, Randall Kleiser, het nummer liever niet in de film. You're the One That I Want, daar gaat het over. Het was geen onderdeel van de originele Grease musical uit 1972, want het werd speciaal geschreven door John Farrar, de vaste producer en songwriter van Olivia Newton-John, die toen net in de rol van Sandy was gecast. Farrar, daarvoor lid van de band The Shadows, wilde dat Olivia een sterk, fris nummer kreeg voor de finale. Iets wat haar transformatie van brave meid naar stoere Sandy zou onderstrepen. Maar toen Kleiser de eerste versie hoorde, zei hij: te modern, te disco, past niet bij de rest. Gelukkig luisterde niemand naar hem. John Travolta en Olivia Newton-John namen het nummer gewoon op. En de energie die spatte van het scherm in die legendarische finale in het pretpark. Binnen weken stond het op nummer 1 in 12 landen en het bleef meer dan een decennium een dansvloerklassieker. De regisseur gaf later schoorvoetend toe: ik zat fout, dat nummer maakte de film.

No Sound But The Wind. Een perfect voorbeeld van hoe een optreden en de onverwachte reactie van één fan een lied tot een onvergetelijke, iconische hit kunnen maken. Ik neem je straks mee in Top 3000 Heroes terug naar een onvergetelijk moment uit 2010. Meteen na Bob Marley en

0: Onderweg naar een hete zomerhit van Eros Ramazzotti. Ja, en de festivalzomer, die is ook weer onderweg. En op van die festivals, daar worden altijd mooie herinneringen gemaakt.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Ja, sommige songs die horen gewoon bij België, zoals No Sound But The Wind van The Editors. En dat komt allemaal door één magisch moment op Rock Werchter in 2010. Frontman Tom Smit zit helemaal alleen aan de piano. De rest van de band staat in de coulissen. Het festival is muisstil. Je kan een speld horen vallen. Op de schermen naast het podium verschijnt plots het gezicht van een jongen uit Brugge. Jason Callewaert, 19 jaar... ogen dicht, hoofd achterover aan het genieten. Hij zingt elk woord mee alsof het het laatste is dat hij ooit zal zeggen. En het publiek voelt het helemaal. De camera's die pikken het op en die paar seconden die gaan later viraal. De beelden die worden zo iconisch dat editors ze gebruiken in de officiële videoclip van het nummer. In België verschijnt de live versie als single en schiet meteen naar nummer 1 in de hitlijsten. In Nederland, ja, nauwelijks iets, maar hier werd het ons nummer. Sindsdien is die Werchter-versie heilig. En elke keer als Tom Smit die eerste pianotoets aanslaat, zingt heel België mee.

0: ABBA met Lay All Your Love On Me en Duran Duran met Ordinary World, die komen eraan. En de wereldhit van Bon Jovi, die was eigenlijk eerst een flop van Bonnie Tyler. Zelfde schrijver, bijna hetzelfde nummer, maar een heel ander leven. Hoe dit kluwen in elkaar zit, ontrafel ik binnen 10 minuten voor jou in Top 3000 Heroes.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: belangrijkste presentator zometeen. Dat is Cookie, die uberschattige puppy van Veronique de Kok. Zometeen, sta op, dat is weer vrolijk wakker worden.
1: Top 3000 Heroes, beleef dit.
0: Iedereen kent het refrein. Shut through the heart, you're the one to blame. Maar, wat je misschien niet weet, You Give Love a Bad Name leefde al eerder als een totaal ander nummer. Een paar maanden voor Bon Jovi het opnam, had Bonnie Tyler het al ingezongen onder de titel If You Were a Woman and If I Was a Man. Het was geschreven door Desmond Child, dezelfde man die dus later met Bon Jovi zou samenwerken. Bonnie's versie flopte overal, behalve in Frankrijk, daar haalden ze nog nummer 6. Maar Desmond Child vond het zonde van zo'n sterk refrein. Dus herschreef hij het nummer samen met John Bon Jovi en Richie Sambora. Zelfde melodie, andere woorden, meer attitude. En dat werkte. Enkele weken later, juli 1986, verschijnt You Give Love a Bad Name. En het wordt een wereldhit. Zelfs nummer 1 in Amerika.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
2: Nostalgie. 1 voor 6 goedemorgen nieuws krijg je van Simon van Elslander. En Simon, de Verenigde Staten heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
3: Ja, klopt. Volgens de VS ging het om een defensieve actie om Amerikaanse troepen en commerciële schepen te beschermen. Iran zegt dat de incidenten begonnen nadat een Amerikaanse olietanker met uitgeschakelde radar door de straat van Hormuz probeerde te varen. De VS claimen ook de 4 Iraanse drones te hebben onderschept. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar dat bestand wordt de laatste dagen zwaar op de proef gesteld. Het Kamerdebat over de pensioenhervorming van de regering is afgelopen nacht kort na middernacht stilgelegd na een felle cijferdiscussie. Het debat over de pensioenhervorming en de zogeheten centenindex liep in de late uurtjes hoog op toen MR en PVDA botsten over de kosten van de vergrijzing. Ook over de voorwaarden voor vervroegd pensioen ontstond felle discussie met de oppositie. Om 9 uur worden de besprekingen hervat en later vandaag stemt de Kamer over de definitieve goedkeuring van de pensioenplannen. En dan nog voetbal. Crystal Palace heeft voor het eerst in zijn clubgeschiedenis een Europese beker gewonnen. In Leipzig won de Engelse ploeg gisteravond de finale van de Conference League met 1-0 van het Spaanse Rayo Vallecano. Na de Europa League winst van Aston Villa vorige week en Palace is al de tweede Engelse club die een Europese prijs pakt. Zaterdag volgt nog het slot van het Europese seizoen met de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal.
2: Ja, straf vind ik van Crystal Palace. En ik voel het allemaal water. Volgend jaar gaat Anderlecht dat winnen. Dus ik leef op hoop, Sander. Ik leef op hoop.
1: Nostalgie weer.
3: Vandaag opnieuw zonnig met bij momenten hoge wolkenvelden tot 30 of 31 graden. Morgen start zonnig met wolken. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Zaterdag kans opnieuw op onweersbuien. Het blijft wel warm rond 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag bewolkt met mogelijk lichte regen, maxima van 21 tot 26 graden. En volgende week wordt het iets frisser. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: Veronique en Sander.
2: Het is niet alleen een goede morgen, het is ook een zwoele morgen. Maar die hitte, die verdrijven we wel uit je huis, je bed, je lijf. Met de grootste hits, zoals Cher en Man at Work. Goedemorgen. We are music. Ben jij ook al begonnen aan die dromerige donderdag? Nostalgie. Laat dan gerust van je horen in de Nostalgie-app. Ja, dromerig en een beetje zwoel ook vooral. Daar past deze wel bij. Down Under, daar is het ook altijd lekker warm. Goedemorgen.

0: Volgens mij moet het wel wetenschappelijk bewezen zijn dat meezingen 's ochtends je een energieboost geeft. En zeker als de belief van Cher is. Een paar weken geleden was ze jarig, 75 ondertussen. Zometeen hoor je Clarence Clemens en Jackson Browne met You're a Friend of Mine.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dag Sander.
0: En goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok op deze donderdagochtend.
2: Oh, het is alweer donderdag, zeg. Die weken die vliegen toch nogal, hè?
0: Het is ook een korte week natuurlijk, vier dagen maar. Hè.
2: Oh, maar dat mag voor mij eigenlijk elke week zo zijn. Ik vind dat geweldig, lange weekends.
0: Gisteren een dubbele job voor jou. Enerzijds moest je een jurybezoek gaan doen.
2: Ja. Klopt, en vandaag hang ik er weer aan. Dan gaan we naar Oost-West-Vlaanderen weer de scholen bezoeken voor een groene speelplaats.
0: En gisteren moest je ook, was het ook studeerduties?
2: Ja, dat is zo een niet zo leuke periode, vind ik zo. Eind mei, juni, die examens komen eraan. Ja, en dan is het lerares mama dat bovenkomt zo. Ja, en dan moet je ernaast zitten en vertroetelen en ondervragen. En, ja.
0: Alle hens aan dek eigenlijk.
2: Ja, ja.

0: Veel zijn jullie. En Annabelle het lichttaartje stuurt een supergoedemorgen. Beter kan niet met dit weer. En dat met twee toppers zoals jullie. Maar mannetjes, dat is allemaal zo lief en leuk om te lezen. Die nostalgie die staat altijd open voor jou. Wij lezen en wij antwoorden op alles. En ondertussen kunnen we ons al voorbereiden op het verhaal van Veronique de Kok zo meteen in Biechtse of Lichtse.
1: Wel, Sander, het verhaal van vandaag gaat duidelijk maken waarom ik al eens plat op mijn buik heb gelegen in een kasteel in Frankrijk. En houd deftig, Sander, alsjeblieft.
0: Ik wou net zeggen, en jij wil dit vertellen. Als je dat zo meteen wil horen, dan zou ik blijven luisteren.
2: Sta op

0: You're a friend of mine. Ik zeg het tegen jou, als je luistert naar de leukste ochtendclub van het land. Hier bij Sta op met Veronique de Kok. Zo fijn dat je er weer bij bent op deze donderdagochtend. En dan is het weer tijd om naar een verhaal te luisteren.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Nou, Sander, je weet het of je weet het misschien niet meer. Maar ik heb ooit meegedaan met De Verraders. Je weet wel, het programma op WTM waarin BV's opgesloten worden in een kasteel in Frankrijk.
0: En allemaal steken zot worden omdat ze elkaar beginnen verdenken.
2: Ja,
0: en,
2: omdat we allemaal in tunnelvisie zitten. Een beetje zoals het spel Weervolven.
0: Ja,
2: dat kan je misschien wel.
0: Ik ken het helemaal.
2: Maar dan op tv met nog meer drama. Met al die bekende Vlamingen. En je kent mij, ik ben enorm fanatiek. En ik was een bondgenoot. Dus iemand die meespeurt naar die verraders. Nu, het is ook zo dat die elke nacht ook samenkomen in die torenkamer. Om te overleggen wie ze gaan vermoorden. Nu, wat doet de productie dan? Want die moeten natuurlijk allemaal uit die kamer gehaald worden. Want iedereen zit dan in zijn kamertje. Die maken heel veel kabaal, heel veel luide muziek. Die beginnen te stampen en te kloppen met van alles. En vooral alle bondgenoten, die worden opgesloten. En die moeten dan proberen te weten te komen wie dat die verraders zijn. Dus wat dacht ik te denken? Van, ik ga proberen te weten te komen of dat er iemand in mijn gang passeert die links of rechts naast mij slaapt.
0: Maar je mocht je deur niet openen.
2: Ah nee, dus wat doet dan de kok? Geloof het of niet, ik heb 3 kwartier op mijn buik plat gelegen. Met mijn hoofd ook. Al turend onder die spleet van mijn deur.
0: Heb je iemand
2: richting
0: zien
2: de gang.
0: Heb je iemand zien passeren?
2: En ik heb iemand zien passeren.
0: En was het een verrader uiteindelijk?
2: Toen, yes, ik heb ze! Ja.
0: En bleek het erop te zijn?
2: Dus ik knal die eruit. Bleek dat die naar de psycholoog moest in nacht voor een gesprek. Bon, wat dacht je? Niks ontdekt natuurlijk. En dat spel ook grandioos verloren in de finale. Maar daar word ik liever niet aan herinnerd.
0: Wat denk je? Biecht ze of liegt ze? Veronique de Kok ooit 3 kwartier op haar buik gelegen.
2: Maar echt 3 kwartier, hè?
0: Tijdens De Verraders. Laat het even weten in de Nostalgie.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
6: Oh.
7: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
6: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
8: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
10: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
11: Immoscoopman!
10: Immoscoopman!
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ah, ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Immoscoop, man!
15: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
16: Sorry, Parties WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
18: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
18: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Santgadia! Goedemorgen, Veronique. Elke ochtend luister naar u en Sander, hè. Is heel goed voor mijn infrastructuur.

0: Soul Sister and The Way to Your Heart. Nog eentje om goed gezind van te worden om 6:45 op deze donderdagochtend. Maar ondertussen moeten we eens kijken of dat verhaal nu waar is in het kasteel van de verraders.
1: Ja, wat denken ze eigenlijk?
0: Frederike zegt, Vero, ik denk dat uw verhaal waar is. Mm-hmm. Ook Tom denkt dat je daar wel toe in staat bent. Christa denkt, ik denk het wel.
1: Alles voor de goede zaak, toch?
0: Ja, en Carol zegt, ik geloof, ja, ik zou waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben.
1: Nou, voilà, hè.
0: Maar Mario denkt dan weer dat Vero liegt, stuurt hij.
1: Allee, waarom Mario?
0: En Peter stuurt gewoon niet waar. Dus hij denkt gewoon niet waar.
1: Maar in tijden van nood moet je toch alles in de strijd gooien om het te weten, niet?
0: Er is maar één iemand die het ons gaat vertellen, hoor.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: Dus Sander, heb ik daar in Frankrijk tijdens die opnames van de verraders een hele avond of plat op mijn buik gelegen? Wat denk je? Is dat waar of niet?
0: Ja, wel, ik heb zelden zo graag gewild dat een verhaal waar is. Ik hoop het echt. Ik zie jou daar ook al liggen.
1: Je ziet me daar liggen.
0: Ja.
1: Met een stijve nek als
0: met
1: resultaat.
0: Met een stijve nek. Maar dan vooral zeker dat je ook iemand gevonden hebt.
1: Ik was zo blij. Het is dus echt gebeurd natuurlijk. Ik was zo content. Ik heb echt liggen dansen in mijn kamer van yes, yes, yes, ik weet het. Ja.
0: En kan je meedelen wie het was die je verdacht?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Niet uit de biecht klappen.
1: Nee, ik ga niet uit de biecht klappen.
0: Dat snap ik. Het moet ook nog
1: Maar het was wel een heel leuk moment. Alle lichten gewoon uit in mijn kamer. Dacht van, dan zie ik het nog beter, want op die gang is licht en zie ik zo voetjes passeren. En ik herkende die pantoffels gewoon. Dat was zalig.
0: Ja, zalig. Totdat bleek dat die persoon in kwestie aan de psycholoog moest.
1: Ja.
0: En je er gewoon een trouwe bondgenoot had uitgestemd.
1: Ja.
0: Ons verrukken. Toch een beetje competitief, hè?
1: Beetje veel, hè.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Gisteren in de tafel van Gert ging het over Victor Verhulst. Die zei dat hij wel op zijn 12 jaar had leren fietsen.
1: Maar ik ken dan ook zo weinig die redelijk laat was.
0: Ik was 9, ja, toen ik leerde fietsen.
1: Oh, ik dacht 10.
0: Nee, het was 9. Tweede leerjaar. Hoe oud ben je dan in het tweede leerjaar?
1: Oh nee, dat is nog jonger dan. Wacht, in het eerste ben je 6, in het tweede ben je 7.
0: Ah ja, 7 of 8 dan.
1: Ja.
0: Dat valt nog goed mee.
1: Dat valt nog mee dan, Sander.
0: Eigenlijk in dat geval valt dat allemaal heel goed mee.
1: Ik dacht al dat jij bijna op het middelbaar ging nog met je zijwielen zo.
0: Maar zo meteen kom je ook te weten wat er gisteren aan die tafel van Gert er allemaal over verteld is. Zoals een van die ja-nee-vragen, heb je op latere leeftijd ooit iets geleerd? En minister Aniek de Ridder, die gaf wel een heel speciaal antwoord. Echt een antwoord dat je niet zou verwachten. Wat dat antwoord is, dat hoor je zo meteen na Peter Gabriel en Christina Aguilera.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
2: Voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
1: Sander, kijk, alles gaat er zijn.
4: Nostalgie. Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
9: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Hallo, Serena hier van Huisgemaakt. Als jouw huis gemaakt is, dan is het tijd om rustig en wakker te worden met Sta op met Veronique de Kok.

0: vorige week nog gedaan? Na de car wash.
1: Goh, ik doe eigenlijk veel te weinig.
0: Er heeft ondertussen al terug een vogel op mijn auto gescheten. Dus dat was wel een beetje minder.
1: Pas op, om nu even op terug te komen. Ik heb voor een echte job moesten wij ook zo thuisbezoeken doen, thuisverplegen. Ja. En dan moesten wij in Gent zo'n heel parcours volgen met patiënten. En we moesten parkeren, ook zo dicht mogelijk natuurlijk, bij die woning.
0: Ja.
1: En er is zo'n parking, blijkbaar was er van die bomen staan met bloesems, waar daar heel veel vogels in zaten.
0: Oh.
1: En mijn mentor toen, die zei, nee, ik zeg, ja, daar is een parkeerplaats. Nee, daar gaan we niet staan, want dan is je auto altijd onder je... Ik zeg, ja, maar dat is toch maar even, dat maakt toch niet uit. Dus wij gaan daar staan, een half uurtje. Wij komen terug. Maar je mentor, dat is zo weer zoals jij zo, een pitje precies. Het moet allemaal blinken en spik en span zijn. En jongens, die vooruit, dat wilde niet weten. Ik lig daar in een deuk van het lachen op een half uurtje tijd.
0: Lach vol.
1: Dat was precies zo, die vogels hadden het allemaal gemunt op die auto.
0: Allemaal kak op de...
1: Vol
0: met kak.
1: Ja.
0: Allee, bon, kijk.
1: Hilarisch. Dus, voilà, dit even terzijde.
0: Heel terzijde. Maar ik ga dan ondertussen even de jingle opnieuw starten, want we moeten het over de tafel van Gert hebben. Ja, we hadden het over kak. Maar bon, het is ondertussen 12.
1: Ja, sorry, dat kwam plots in me op. Maar inderdaad, we gaan verder op de tafel van Gert over een van de vragen van gisteren. Dat was een opmerkelijke bekentenis van Victor Verhulst in Brieven aan Samson. Hij had toen toegegeven, ik kom pas op mijn 12e fietsen. Nu, de vraag daarom was dan ook, zijn er dingen die jullie pas op latere leeftijd onder de knie hebben gekregen? Thuis zei er toen 90% dat ze iets op latere leeftijd hebben geleerd en 10% was daar al vroeger bij.
0: Ja, voilà. Ik zei het daarnet al, minister Annick de Ridder, die zat ook aan de tafel van Gert. En ze vroegen, wat heb jij op latere leeftijd onder de knie
1: gekregen? Pas op, die zat op een goede school, hè? Die wist alles al heel vroeg, denk ik.
0: Die heeft een heel speciaal antwoord gekregen. Hoi. Dus wat heeft minister Annick de Ridder op latere leeftijd geleerd?
2: Seks bijvoorbeeld?
3: Nee? Was jij een laadbloeier?
2: Ja, maar het ging over een 12-jarige en fietsen en zoiets. Dat zijn dan dingen die, je dan later leert kennen, toch?
3: Ja.
2: Ja, ik was geen...
3: Nee, later dan gemiddeld bedoelden we eigenlijk zo.
2: Ja, ietsje later, denk ik.
0: Voilà, de minister van Mobiliteit. De minister van Mobiliteit. Okay. Was later mobiel op wat latere leeftijd.
1: Allee.
0: Onder de lakens. Maar dus is de vraag, heb jij daar iets op latere leeftijd geleerd? Kon je bijvoorbeeld heel laat fietsen, heel laat zwemmen, heel laat autorijden? Kan je nog altijd geen ei bakken, de was doen, strijken? Ik weet het niet, wat kan je zo allemaal leren?
1: Ik ben aan het denken, maar ja, ik moet het pas na 7 uur kunnen antwoorden natuurlijk. Hè. Geef mij even een tijd om erover te denken. Denk jij ook aan iets of weet jij iets van, ah, dat heb ik ook pas op latere leeftijd ontdekt? Stuur dat eens even in onze app. Misschien brengt het mij ook wel op ideeën.
0: Ja, en na 7 uur hoor je wat Veronique en ik op latere leeftijd geleerd hebben.

0: er toch al eentje meegeven. Luc heeft laten weten dat hij pas op latere leeftijd bier kon drinken, maar ondertussen de schade al ruimschoots ingehaald.
1: Ja, dan hebben we natuurlijk over de vraag van Gert van gisteren. Zijn er dingen die je op latere leeftijd onder de knie hebt gekregen? Ja, heb jij daar leuke ideeën of leuke antwoorden op? Laat het zeker weten in onze app, want ik ben nog volop aan het zoeken.
0: We hebben al goed gelachen met de dingen die binnenkwamen. Ja, na 7 uur krijg je een bloemlezing.
2: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
13: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
14: Muurprotect. Hoogstraten.
15: Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 voor 7. Hier is het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, de VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran.
16: Ja, volgens de Verenigde Staten ging het om een defensieve actie om Amerikaanse troepen en commerciële schepen te beschermen. Iran zegt dat de incidenten begonnen nadat een Amerikaanse olietanker met uitgeschakelde radar door de straat van Hormuz probeerde te varen. De VS claimen ook 4 Iraanse drones te hebben onderschept. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar dat bestand wordt de laatste dagen zwaar op de proef gesteld. Het Kamerdebat over de pensioenhervorming van de regering is deze nacht kort na middernacht stilgelegd na een felle cijferdiscussie. Het debat over de pensioenhervorming en de zogeheten centenindex liep hoog op toen MR en PvdA botsten over de kosten van de vergrijzing. Ook over de voorwaarden voor vervroegd pensioen ontstond felle discussie met de oppositie. Om 9 uur worden de besprekingen hervat en later vandaag stemt de Kamer over de definitieve goedkeuring van de pensioenplannen. En voetbal, Crystal Palace, heeft voor het eerst in zijn clubgeschiedenis een Europese beker gewonnen. In Leipzig won de Engelse ploeg gisteravond de finale van de Conference League met 1-0 van het Spaanse Rayo Vallecano. Na de Europa League winst van Aston Villa vorige week is Palace al de tweede Engelse club die een Europese prijs pakt. Zaterdag volgt nog het slot van het Europese seizoen met de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal.
17: Nostalgie weer.
16: Opnieuw zonnig vandaag, bij momenten met wat hoge wolkenvelden tot 30 of 31 graden. Morgen start zonnig met wolken, in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Zaterdag opnieuw kans op onweersbuien. Het blijft wel warm, rond 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag bewolkt met mogelijk lichte regen, maxima van 21 tot 26 graden. En volgende week wordt het iets frisser. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
18: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
19: We are...
20: Music.
19: We are...
20: Nostalgie.
19: Sta op met Veronique de Kok.
20: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is donderdag, of zoals wij het noemen, Friday Light. Die korte werkweek was eigenlijk best een schitterend idee. Zelfs de wekker klinkt vandaag iets vriendelijker. Welkom.

0: Ja, ja, maar wij zijn the only one. Goedemorgen, het is bijna 7:03. Welkom in ons clubje.
1: Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
0: Welkom deze prachtige donderdag. De dag waarop onze kroonprinses Elisabeth trouwens haar diploma gaat ontvangen aan Harvard. Philip en Mathilde zijn al naar daar gereisd. Dat zag ik voor de grote ceremonie. Elisabeth wordt vandaag master in openbaar beleid. Een knappe en dus ook een slimme madame.
2: Volgens mij is dat wel fijn voor zo'n prinses om dan een paar jaar in de relatieve anonimiteit te kunnen...
0: Ja, dat denk ik ook. Ik heb zo de indruk dat veel Europese prinsessen dat tegenwoordig doen. Hè?
2: Ja, gaan feesten en gaan boiten.
0: Ja, maar vooral ook zo even de normal life proberen te hebben.
2: Dat is waar. Wij gaan niet afstuderen vandaag aan Harvard. Maar we roepen onszelf wel uit tot master in de ochtendbloesverwijderingologie.
0: Ja, ik denk dat dat wel geslaagd is.
2: Ik denk dat ook. We gaan dat proberen.
0: Allee, we gaan dat proberen. Ja. Alles is met de beste muziek. Straks ben je bijvoorbeeld helemaal alive and kicking met de Simple Minds. Maar eerst nog de vraag van de tafel van Gert van gisteren.
2: Ja, de voorlaatste aflevering gisteren, vooraleer ze in een soort zomerreces gaan. Het gaat over het feit of je op latere leeftijd ooit iets geleerd hebt. In het programma Brieven aan Samson, gepresenteerd door Victor Verhulst, vertelde die dat hij pas op zijn 12 jaar kon fietsen. Dat is best laat.
0: Vind jij dat?
2: Ja, dus was de vraag. Heb jij ooit iets geleerd op latere leeftijd? Zullen wij misschien beginnen met de bordjes? Allee, voor jullie al gelachen wordt.
0: Ja.
2: Dus Veronique de Kok zegt nee en ik zeg ja en onze producer duidelijk ook ja.
0: Wel, ik heb de hele tijd sinds half zeven, sinds ik wist welke vraag het was, liggen denken, ik zou het niet weten. We hebben zo'n aantal dingen opgezond. Zwemmen, nee, ik was 4. Fietsen, nee, was ik 6. Zelfs autorijden mag je van 18, ik was 17. Nee, ja, ik ben met alles heel snel geweest, blijkbaar. Maar bij u is het wel iets anders, Sander?
2: Ja, bij mij is de vraag wat ik wel op jonge leeftijd heb geleerd.
0: Je bent mij alles naar laat komen, vriend.
2: Fietsen was ik 10, denk ik. Zwemmen was ik ook zoiets.
0: Maar leuk.
2: Autorijden, 23.
0: Maar leuk.
2: Stappen, 18 of 19 maanden pas. Zeer laat. Ik ben echt een laatbloeier, denk ik.
0: Ja, bij mij was het de opposite in alles. Ja, ik vond het echt heel moeilijk.
2: Het is duidelijk dat er ook in onze app wel wat leuke dingen op latere leeftijd zijn geleerd.
0: Frederik vind ik geweldig. Die stuurt, ik heb pas op latere leeftijd geleerd dat mijn vrouw altijd gelijk heeft. Ja, je ziet, Frederik, het verstand komt pas met de jaren. Hè? Nancy die heeft ook een berichtje gestuurd. Die zegt, ik heb gewacht tot mijn 23ste om te leren autorijden. Dat is ook al behoorlijk laat. En Lindsay die stuurde, ik heb geleerd op latere leeftijd om nee te zeggen als ik jong was, liet ik me meer overhalen en was ik te lief. En Wouter die stuurde, ik heb pas op latere leeftijd de waarde van geld geleerd. Dit was toch even schrikken.
2: Ja, dat kan ik me ook wel inbeelden. We hebben ook Steven uit Kruijbeek aan de lijn. Goedemorgen, Steven.
3: Goedemorgen, Sander. Goedemorgen, Vero.
0: Goedemorgen. Zeg, je bent van plan om nog iets nieuws te leren. Vertel eens.
3: Ah, wel, ik heb 20 jaar geleden mijn horecaopleiding afgerond, maar ik moest technisch volgen van mijn ouders. Mm-hmm. En ik heb dus geen beenhouwerij en bakkerij gevolgd.
0: Ja?
3: En mijn ouders die slachten elk jaar een koe. En ik ben gisteravond naar een infosessie geweest op de PIVA in Antwerpen.
0: Ja?
3: Om de opleiding tot slager te volgen. Om die koe zelf uiteen te snijden.
0: Wow.
3: Aangezien dat moeilijker wordt om beenhouwers te vinden dat willen doen.
0: Oké, okay. Steven, en hoe oud ben je nu?
3: Ik ben 45.
0: Alright. Het is nooit te laat om zoiets te doen. Een fleur van je leven, absoluut.
2: Ik vind dat fantastisch dat je op je 45 gewoon nog iets nieuws wilt leren. Nieuwe skill. Ja, echt cool, Steven. En als je dan die koe geslacht hebt en je hebt nog een biefstukje over, mag je dat altijd opsturen naar hier, hè?
0: Ja.
3: Ik zal het laten weten.
2: Dat is heel, heel goed.
0: Steven, zal u succes nog, hè?
3: Dankjewel.
0: Bye.
2: Ja, op latere leeftijd heb ik ook wel geleerd om op tijd uit mijn bed te komen. Om hier 's ochtends vroeg te zijn.
0: Allee.
2: Vroeger sliep ik echt altijd tot echt net het nippertje.
0: Niks.
2: Nee?
0: Ik ben nog altijd aan het zoeken, jongen, dat ik nog kan leren.

0: Alphabeat met Fascination. Ondertussen nog wel wat berichten binnengekomen van mensen die iets op latere leeftijd geleerd hebben. Wie is het hier? Magda Reinaert, die stuurt: ik heb op mijn 53ste leren skiën.
1: Oh, dat zou ik bang krijgen. Als ik zo op die latere leeftijd moet skiën, zit de schrik er dan niet in?
0: Dat denk ik ook. Wim Boeks die zegt: hey Sander en Vero, ik ben 44 en ik heb net leren imkeren met zo'n bijtjes.
1: Oh, wauw. Ja, ik weet wat dat imkeren is, Sander. Met bijtjes, ja. De bees, ja, ja, I know.
0: De Stanny heeft pas leren zwemmen toen hij 15 was.
1: Wauw.
0: En Femke Moerman die stuurt: hey Vero, volgens mij heb je pas laat ontdekt dat je een echte radioster bent, want je bent echt fantastisch.
1: Oh, maar hoe lief is dat, zeg?
0: Ze begint hier al te blozen.
1: Ja?
0: Zou het door de complimenten komen of door het warme weer? Dat gaan we straks even factchecken bij onze Erwin.
2: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van 750.000 euro. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Vrouw Wies.
4: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu van

0: 299 euro per maand, exclusief BTW en financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
0: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise.
7: Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
6: Oh, is die goed?
7: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
6: Wat is daar mis mee?
7: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
6: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
8: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
9: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
10: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
11: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
12: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor 44 euro 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
13: Goedemorgen, Veronique. Dit is Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch.

0: Een ode aan het leven van Desiree. En Evelyn Thomas, die geeft jou straks wat high energy uit 1984.
1: Het weer met Erwin.
2: Goedemorgen, Erwin. Zeg, vooraleer ik je vraag wat voor weer het wordt, want ik heb wel een vermoeden wat het gaat worden, wil ik toch nog even vragen. De vraag van Gert was, heb je iets op latere leeftijd ontdekt of iets dat je tegen dan pas kon? Zijn er zo dingen die jij, die zijn wakker geschoten tegen latere leeftijd?
3: Goh, ik denk vooral op het technologische vlak. Het heeft bijvoorbeeld bij mij vrij lang geduurd vooraleer ik een mail de wereld kon insturen.
0: Het kan Veronique nog altijd niet. Dus.
2: Och jong. Ja, technologie, dat snap ik wel. Dat snap ik wel.
3: Ja, zo dat soort zaken. Of als je zo'n spiksplinternieuw horloge koopt. Of een fietscomputer bijvoorbeeld. Ja, ik moet dat echt soms leren. Ik vind
2: die gebruiksaanwijzing
3: nog
2: eens erbij.
3: Ja, dat ken ik.
2: Nee, dat heb ik ook wel.
0: Waar is de tijd van de gele briefkaarten toch, hè, jongens? Dat was toch allemaal veel simpeler, hè?
2: Ja, dat vond ik ook wel. Erwin, zeg, het weer. Het was vandaag al heel zwoel vanochtend. Blijft dat nog zo vandaag, de ganse dag?
3: Ja, blijft maar duren, hè. Staat ons opnieuw een prachtige zomerdag te wachten met heel veel zon. En die zon heeft eigenlijk geen concurrentie, want ja, er zijn amper of helemaal geen wolken. Bij straks 29, lokaal zelfs in de Kempen 30 graden. Ook aan zee vandaag. Die zeebries die komt nauwelijks tot ontwikkeling. Ook daar op het strand straks een 8, 29 graden. De kans is bijzonder klein, maar ik moet ze wel vernoemen. Door de warmte, door de hitte is er vanavond wel kans op een warmteonweer.
2: Dat vind ik al minder weers, hè? En gaat dat lang duren?
3: Dat onweerachtige sluipt er alsmaar meer in. Hè. Ook morgen, het is nog altijd erg warm. Hè, met vooral voor en rond de middag veel zon. Maar je gaat toch merken, na de middag en vrijdagavond worden die wolken dreigend. Ontstaan er al op meerdere plaatsen enkele regen- en onweersbuien. Maar het is morgen wel nog altijd warm. Misschien zelfs nog een graadje warmer. 30 in het centrum van het land. En tot misschien wel 32 graden in de Kempen. Zaterdag, ongeveer hetzelfde scenario. Wolken en zon, met vooral zaterdag na de middag en avond kans op onweer bij 27 graden. En dan zondag landen we met onze beide voetjes op de grond. Hier en daar ontstaat er nog een bui, maar ik denk dat de regen al snel weg ebt op zondag. Maar het wordt wat frisser. Zondag hebben we nog recht op 2 tot 23 graden. Maar kijk, dat is nog altijd prima, hè, voor eind mei.
2: Dat is nog altijd aangenaam. Absoluut. Daar ben ik het mee eens.
0: En gewoon dat goede weer gaan we sparen voor de B&B. B&B Vero, dat begint op 8 juni, Erwin, dus we bestellen nu al goed weer, hè.
2: Voilà.
3: Oké, ik ga mijn best doen.
2: Oké, merci.
1: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, het is 7:58. Hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elslander.
1: De autopsie op het lichaam van de bestuurder die dinsdag inreed op de gesloten overweg in Buggenhout heeft voorlopig niets opgeleverd. Waarom de man met een bus door de slagboom reed, blijft dus een raadsel. Het parket hoopt nu op antwoorden via toxicologisch onderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij het zware ongeval kwamen de chauffeur, een begeleider en twee kinderen om het leven. In de VS is de persoonlijke assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. De man van 61 krijgt 3 jaar en 5 maanden cel. Hij moet ook een boete van $10.000 betalen. De man had toegegeven dat hij Perry regelmatig ketamine toediende. Eerder werden ook al 4 andere personen veroordeeld. En dan nog dit. Vrouwengezichten zijn wereldwijd aantrekkelijker dan mannengezichten. Dat blijkt uit onderzoek waarin 10.000 gezichten worden beoordeeld door 10.000 mensen. Ze noemen dat de gender attractiveness gap. Een echte verklaring is er nog niet, maar het zou te maken hebben met het feit dat vrouwen rondere gezichtsvormen hebben. Maar Sander, geen paniek. Naarmate mannen ouder worden, worden ze terug aantrekkelijker en wordt die kloof kleiner. Rond je 80ste zou je weer even aantrekkelijker moeten zijn als Veronique. Rond mijn 80ste. Ja, op je 80ste. Nog even geduld.
2: Dat vind ik echt.
0: Dan lig ik al lang onder de grond, hoor.
2: Als jij nog leeft, als ik 80 ben, dat zou heel straf zijn.
0: Dat zou heel straf zijn.
2: Ja, dat is waar. Maar ik snap het wel, dat vrouwengezichten aantrekkelijker zijn dan. Ik vind, ja.
0: Maar toch niet op je 80ste, come on. Dat mannen mooier worden als ze ouder worden, dat is een feit. Dat vind ik ook.
2: Maar in het algemeen zijn, ik vind vrouwen ook mooier dan mannen. Dat ik val op vrouwen, maar ik vind ook in kunst en cultuur en zo.
0: Zijn toch heel veel mooie mannengezichten ook. Allee, veel. Er zijn toch mooie mannengezichten ook.
2: Ja, ja. Allee. Zullen we afwachten tot mijn 80ste? We zullen daar nog een keer spreken, hè. Hoe lang is dat nog?
0: Ja.
2: Dat is toch
0: niet tellen.
2: 52 jaar.
3: Sta op met Veronique de Kok.

0: Karen de Hoe, maai, wat een topplaat is deze. Dat is nog eentje van jou, een van jouw favorieten, denk ik.
1: De Rolling Stones, start me up. Het zal wel zijn, mannetjes, met een goede gitaarke.
0: Zeg maar, Sander, vertel eens. Ik heb gezien op uw Insta, jij zit met een nieuwe verslaving, hè?
1: Ja, ik moet toegeven, ik zit met een verslavingtje. Ja.
0: En wel, ik ga ook iets toegeven. Bij mij thuis is die ook binnengeslopen.
1: De verslaving is ook bij jou thuis binnengeslopen?
0: Ja, bij mijn kinderen.
1: Over welke verslaving gaat het? Dat kom je zo meteen te weten.
2: Het weekend van nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Met non-stop de grootste hits.
4: En geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
3: Richie. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
8: Oh ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
14: Bitterballen, hey, hey.
13: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
15: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
17: Goedemorgen, Veroné, ik ben zeker Sier en ik wil u toch nog wel eens zeggen dat opstaan met u echt heel plezant is. Jawel,

0: Lionel Richie en All Night Long.
1: En ondertussen is het bijna 7:58. Hopelijk is jouw donderdag ook goed gestart. Kinderen klaar om naar school te gaan, Max zoeken hopelijk ook. Als hij niet te veel met zijn Panini-stickers bezig is natuurlijk. Want Sander, ja, het heeft er allemaal mee te maken. Hè. Je hebt het ook te pakken, hè?
0: De Champions League hymne hoor je al. Het voetbal, de wereldbeker komt eraan. En ja, ik heb het helemaal te pakken. Ik stond onlangs aan de kassa van de supermarkt.
1: En je was in een nostalgische bui.
0: Ik was in een nostalgische bui. Ik stond daar te kijken en ik heb het gekocht. Het stickerboek van Panini voor het WK voetbal. Ik heb dan ineens ook wat pakjes gekocht.
1: Uiteraard. Ja, dat zou dan jammer zijn, alleen het boek zonder stickers.
0: Ah, wel, en ik droom altijd van zo'n bekende voetballer te pakken.
1: Nee. Je hebt het over Kevin De Bruyne.
0: Ik wil heel graag inderdaad Kevin De Bruyne pakken. Dus ja. Wat doe ik nu? Op mijn Instagram open ik elke dag een stickerpakje. Mm-hmm. Met daarin stickertjes, tot ik Kevin De Bruyne vind. Dus je kan me altijd volgen, Sander van den Ende, op Instagram. En dan kan je dus de road to Kevin De Bruyne volgen.
1: Wacht, hoeveel heb je er al over gedaan?
0: We zitten nu aan dag 7. Vandaag is het 7e
1: dus
0: pakketje.
1: Dus 7 pakjes.
0: Ja.
1: En nog geen Kevin te zien?
0: Nog geen Kevin te zien,
1: Heb je überhaupt al een rode duivel?
0: Jeremy Doku, de rode duivel, die heb ik samen met onze stagiair een pakje getoverd.
1: Dat is toch wel een stapje dichter, hè?
0: Dat is waar. Maar het is wel super nostalgisch, die Panini-stickers. Het is helemaal terug, hè?
1: Ja, die Panini-sticker, dat kan ook maffia worden, hè? Die dat ook op school. Gisteren zat het nog in het nieuws dat er scholen zijn waar er echt regels nu over gemaakt zijn, over dat ruilen van die stickers. Het leeft wel, hè?
0: Ja, en het is een tijdje zo weg geweest, heb ik de indruk.
1: Ja.
0: Zo, als jij jong was, denk
1: dat
0: ik
1: dat... Dat was heel in. Absoluut. Van de smurfen, van de wat was het allemaal? De My Little Ponies, Barbie, alles hadden toen.
0: En mochten jullie dat ook ruilen op school?
1: Dat deden wij tijdens de speelplaats, ja. Op de speelplaats, ja, tijdens de pauze.
0: En nu is dat echt helemaal terug. Hè. Er staan rijen dik, de jonge gasten, middelbaar, lager school, om het te doen.
1: Ja, maar dat is ook leuk, hè. Ik snap dat wel.
0: En sommige mensen gebruiken het zelfs als onderhandelingsmiddel met hun kinderen. We hebben hier een collega die dat zo doet, hè.
1: Ja, die gebruikt dat als motivatie voor haar zonen na het studeren. Van flink gedaan, hier heb je een pakje. Vind ik tof.
0: Vond jij een goed idee eigenlijk? Hè?
1: Ik vind dat een super idee. Ik ga dat ook invoeren thuis. Ja, ik vind dat echt tof.
0: En heb je dan nu zelf zo niet de nostalgische drang om zo eens een pakketje open te doen?
1: Het gaat over voetbal, Sander.
0: Dat interesseert jou echt geen knijters?
1: Geen bal.
0: En mochten ze nu een, wat zou ik zeggen?
1: Oh, nu ben ik benieuwd wat er gekomen is. Hè?
0: Een top 3000 nostalgie Panini-boeken met al die artiesten in?
1: Ja, dat vind ik dan wel leuker.
0: Dat zou je dan weer wel open doen, hè?
1: Ja, maar ik zou ze wel anders kleven op mijn goesting dan.
0: Op je wat?
1: Nee. In mijn volgorde.
0: Ah, oké.
1: Okay. Amai, ik kreeg hier ineens een blik.
0: Ik ga die stickers plakken op mijn goesting. Allee, kom. Het is te hopen dat we de goesting van Veronique de Kok dan vinden.
1: Ik bedoel mijn favoriete eerste. Ja,
0: snap het.
1: Oh, Sander, alsjeblieft zeg.
0: We hebben ondertussen eentje voor al die kinderen die ook verslaafd zijn. Net als ik aan die Panini-stickers.
1: Ja, die moeten naar de rehab.

0: er zijn toch wat mensen die hun jeugd hebben beleven met die Panini-stickers. Die als bij een kastlijn stuurt. Ik had ooit het Beverly Hills stickerboek.
1: Oh, bestond dat ook al?
0: Wel nooit volledig geweest, duurde. Ze was zo duur.
1: Ja, maar mijn boeken zijn ook nooit volledig geweest.
0: Dat stond nu ook in de krant. Het is tot 1300 euro om je volledige boek vol te krijgen. Dus ik ga wel opslag moeten vragen aan de baas, maar dat komt in orde.
1: Zeg, ondertussen heb ik al heel veel telefoontjes gekregen, Sander, van mensen die mijn B&B willen logeren. Want vanaf 8 juni zenden wij dus live uit vanuit B&B Veronique. En na 8 uur hoor je mijn tweede gast die komt logeren. Het is iemand, Sander, die zelfs zijn eigen Panini sticker heeft. Allee, een paar zelfs, denk ik.
0: Mai, wie zou dat kunnen zijn?
1: Voilà.
0: Dat hoor je zo meteen.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check routeU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo.
3: Nostalgie. Goedemorgen, 2 voor 8. Hier is het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, Belgische kiezers wijzen massaal hogere BTW en centenindex af.
4: Ja, dat blijkt uit het opinieonderzoek De Stemming. Minder dan een derde steunt de loonindexaftopping. En ook een BTW-verhoging wordt over de partijgrenzen heen massaal afgewezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Walen en Brusselaars vooral wakker liggen van hun koopkracht. Vlamingen maken zich dan weer drukker om het begrotingstekort. Er is wel een brede steun voor strengere controles op langdurig zieken. De Kamer stemt vandaag na nachtelijke debatten over die felbesproken centenindex en ook over de pensioenhervorming. De autopsie op het lichaam van de bestuurder die dinsdag inreed op de gesloten overweg in Buggenhout heeft voorlopig niets opgeleverd. Waarom de man met zijn busje door de slagbomen reed, blijft dus een raadsel. Het parket hoopt nu op antwoorden via toxicologisch onderzoek, camerabeelden en getuigenverklaringen. Bij het zware ongeval kwamen de chauffeur, een begeleider en 2 kinderen om het leven. Israël blijft ondanks officiële bestanden doelen bestoken in de Gazastrook en Libanon, waar deze nacht de stad Tyrus opnieuw is aangevallen. Sinds het ingaan van de gevechtspauzes kwamen in beide regio's al honderden mensen om het leven. En ook de VS voerde opnieuw aanvallen uit op Iran. Na incidenten met schepen en drones in de straat van Hormuz viseerde het Amerikaanse leger de havenstad Bandar Abbas. En zo staakt het vuren tussen de VS en Iran zwaar onder druk.
2: Nostalgie weer.
4: Volop zon vandaag met tussendoor wat hoge sluierwolken en tropische maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig, maar in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer. Koelt het aan zee wel af tot 23 graden. Zondag krijgen we meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het frisser. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
5: Veronique en Sander.
3: Donderdagmorgen, wij ruiken het weekend bijna. Deze korte werkweek voelt geweldig, hè? De motivatie is terug, toevallig net op tijd. Welkom in onze club.

0: Dat.
1: Samenwerken met Veronique de Kok is een soort halve karaoke verzeild geraken. Alles zingt ze mee, hè?
2: Ja, maar de micro stond gelukkig niet aan.
1: Van voor naar achter.
3: Sta op met Veronique de Kok, live vanuit B&B Veronique.
2: Ja, dat is bijna, hè. Goedemorgen allemaal. Het is 8:09. Op 28 mei natuurlijk nog 11 keer slapen betekent dat. En dan gaat het gebeuren. Dan open ik mijn B&B. Een week lang ga ik een B&B uitbaten. En gaan we de ochtendshow, Sander, van daaruit uitzenden, hè. Ik zorg ervoor dat er elke dag een bekende gast komt overnachten.
1: Ja, hoe zit het daar nu mee? Heb je je adresseboekje opengeklapt? Of hebben de mensen zich spontaan aangeboden eigenlijk?
2: Eerlijk gezegd, beiden al. Ja, dat is echt waar. Dinsdag heeft Stan van Samang al toegezegd, maar ik heb nog andere leuke boekingen, zoals ook de Toby. Toby Alderweireld zal erbij zijn. De Rode Duivel geweest natuurlijk, dus vandaar dat hij ook op een eigen Panini-sticker staat, uiteraard. Hij zal die week ook eens komen genieten bij ons in een B&B.
1: Dat wordt zalig natuurlijk. Toby, ja. Alderweireld, dan moet je denk ik dekbed overtrekken van de Antwerp voorzien.
2: Ja, sowieso. En veel eten. Dat heeft hem hier toegegeven toen hij hier te gast was. En wat fitnesstoestellen zeker?
1: Sport heel veel, hè?
2: Alle dagen.
1: Wel eens benieuwd hoe het ontbijt van Toby Alderweireld er gaat uitzien.
2: Heel veel eten.
1: Ja, heel veel, denk ik.
2: Ja, dat zei hij ook, hè? Ja. Ja, veel snoep en veel koekjes en zo.
1: Hoe zit het eigenlijk met jouw eierbakskills? Want ik weet dat je eieren eet elke ochtend.
2: Ja, ik vind eieren de max.
1: Maar kan je goed eieren bakken? Want
2: ik heb ook een specialiteit.
1: Wat is je
2: met eieren. Dat is een omelet met ajuin en tomaatjes. En soms ook met spinazie, met melk, met gerspte kaas. Dat is fantastisch.
1: Wat ga je toch eens maken
2: dan? En ajuin in en zo.
1: In de B&B.
2: Maar zeker.
1: En kan je echt alles van eieren? Roerei, spiegelei,
2: ja.
1: Omelet.
2: Alleen die een ex-Benedict zo met die saus op, die heb ik nog niet onder de knie. Maar dat kun jij dan wel weer, hè?
1: Het is B&B Veronique, hè?
2: Ja, maar ga jij niks doen, of wat?
1: Nee, ik ga een week...
2: Voeten onder tafel.

0: geniale nummers.
1: Heerlijk, hè, die Dire Straits.
0: Fantastisch.
1: En die gitaarsolo, dat is ook iets voor jou, hè?
0: Oh, mannetjes, echt, mijn luchtgitaarvingers zijn helemaal uitgeteld.
1: Ja, we hadden het beloofd, de volle 5 minuten en een half. Ondertussen is er ook nog een tip voor een eitje te maken. Sander, dat kan jij misschien doen, hè? Anja die stuurt in onze app een Spaanse tortilla met veel eieren, ajuin, en ook aardappelen is toppie, zegt ze.
0: Ja, patatten en mijn ei, ik ben daar geen fan van.
1: Ja, ik ken hem precies ook niet.
0: Maar er zijn heel veel mensen die het lekker vinden. En in een B&B moet je kunnen maken wat de gast bestelt.
1: Oh, maar dan doen we dat, hè?
0: Dus jij moet,
1: ik zal Toby sms'en.
0: Ik hoor hier dus heel veel we, maar het is dus B&B Veronique, hè?
1: Oh, manneke, wat ga jij dan doen?
0: Mijn masker kan aan het zwembad liggen, dat ga ik doen. En een beetje champagne drinken uit de Veronique de Mok, terwijl jij mijn bed opmaakt.
1: Ah, oké. Okay. Bon, die Veronique de Mok. Zometeen gaan we er weer voor spelen voor zo eentje. Het is hopen dat ze tegen dan allemaal zijn uitverkocht. Als jij wil meespelen en een team wil vormen met me, stuur dan nu het woordje Mok in onze app.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
10: Hoi, Ellie Kalleboud hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie. Goeie.

0: Als je in de file staat op deze vroege ochtend, courage. We proberen het wat te verzachten met de goede muziek. Zo meteen Robbie Williams met Angel. Angels heet dat nummer. En Wouter die stuurt nog dat we Melle Dorp moeten vermijden. Blijkbaar alles staat daar vast door niet werkende lichten. Dus als je daar moet zijn, gewoon wegblijven.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Ja, het is weer tijd om te spelen. Ik hoop dat ik vandaag zo'n Veronique de Mok mag opsturen naar Caroline is dat uit Heldrichem. Goedemorgen, Caroline.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
2: Alles goed?
3: Ja hoor, met dit weer kan het niet beter.
0: Hè? Oh, wat staat er allemaal op jouw planning deze donderdag, Caroline?
3: Goh, werken eigenlijk.
2: En wat doe je?
3: Ik werk bij hospitalisatieverzekering van de Liberale Mutualiteit.
2: Maar ah, met de mutualiteit.
0: Ah. Dat is een hele mond vol.
2: Ah, wel, maar jij zit, daar, jij zit daar goed, dus ik denk dat jij wel zo'n mok zou kunnen gebruiken daar op kantoor, denk ik. Je kent het principe van het spel, hè? Ik ga een aantal bekende figuren, bekende mensen omschrijven. Jij krijgt 30 seconden de tijd om 3 namen juist te raden. Dat is het principe, dat ken je.
3: Ja, klopt.
2: Oké, hopelijk ben je er klaar voor. Caroline, hier gaan we. Belgische actrice, presentatrice, een blonde. Ze speelde Nathalie in Louise Louise, heeft ook een eigen brillenmerk. Odette Lunet is van...
3: Eline de
2: Munk. Eline de Munk is binnen. Amerikaanse countryzangeres. Jolene, Jolene. De meterok van Miley Cyrus. Een oudere
3: Dolly
2: dame.
3: Parton.
2: Ja. En dan Vlaamse presentator, acteur. Lego Masters presenteert hij. Acteur in Wittekerken. Lars ook in Thuis.
3: Kurt
2: van Hier. Voilà.
0: In Familie, uiteraard.
2: Easy. Gemakkelijk.
0: Ja. Lars in Familie, Veronique.
2: Lars in Familie, ja, sorry. Ik ken dat allemaal niet. Ik kijk daar niet naar.
0: Al de haters hier die gaan bovenkomen.
2: Sorry. Sorry.
0: Kijk, goed gedaan.
2: Wat de buit is binnen, ze had mij begrepen. Voilà, we zaten op dezelfde golflengte. Carolientje, welkom in onze club en geniet van Jamok.
3: Dankjewel.
2: Doei.
1: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee.

0: Binnenkort gaan we hem zien, hè, van heel dichtbij, Sander.
1: Dan komt hij inderdaad naar Live is Live Festival hier echt recht tegenover onze deur.
0: Ja, achter ons dan ook hier gewoon op linkeroever. Fantastisch. 8:58, ondertussen tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elslander.
2: De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De prijs voor een vat steeg met bijna 4%. De hoop op een snelle heropening van de strategische straat van Hormuz is daarmee weer ver weg. De escalatie, waarbij Iran ook claimt een Amerikaanse luchtmachtbasis te hebben bestookt, zorgde meteen voor dieprode cijfers op de Aziatische aandelenmarkt. Leontien Ruiters en Yada Borsato, de ex-vrouw en dochter van Marco Borsato, zijn op Ibiza gewond geraakt bij een verkeersongeval. Een taxi werd frontaal geraakt door een dronken spookrijder. Beiden moesten met meerdere verwondingen enkele dagen naar het ziekenhuis, maar zijn intussen ontslagen en stellen het goed. In het voetbal heeft Crystal Palace de Conference League gewonnen. In de finale werd het 1-0 tegen het Spaanse Rayo Vallecano. Voor de Engelse club is het de eerste Europese prijs in de geschiedenis. Palace pakte het voorbije jaar ook al de FA Cup en het Community Shield en brengt zo de teller op 3 bekers in 1 seizoen.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Moeder Natuur blijft voorlopig met zomerse dagen strooien. Vandaag wordt er alweer een prachtige zonnige en warme zomerdag. Bij veel zon stijgen de temperaturen vanmiddag tot 27 graden op het strand, tot 30 in de Kempen. Enkel vanavond is er kans op een eventueel warmteonweer. Morgen vrijdag blijft het warm bij 30 graden. Het is wel zo dat het stilaan nog onweerachtiger wordt. Dat levert misschien vrijdagmiddag of avond opnieuw enkele onweersbuien op.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Meisje van Effel stuurt, je haartjes liggen goed, hoor, Sander.
1: Zie toch alles, hè?
0: Ja, Schmeichel Play. Ik was even mijn kapsel met enige hulp van Veronique de Kok aan het proberen beter krijgen.
1: Maar het was goed. Blijf eraf.
0: Een soort ontplofte trollpop op deze donderdagochtend.
1: Sander, toch. Veel beter gaat het niet worden, hè?
0: Allee, merci.
1: Tijd bijna voor de Verofoon. Gisteren lag die nog bij onze collega Sean Dont. Maar ik ben eens benieuwd waar hij vandaag is terechtgekomen, hè? Zou die misschien hier op de vloer eronder doen? Dat kan, hè?
0: Ja, we komen het straks weten. Na een hit van Roxette en een prachtig liefdesduet tussen James Morrison en Nelly Furtado, die het over een relatie hebben waar het niet zo goed loopt.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
2: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
1: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
4: Hey Vero, zeg James Cook hier. Er is maar één iemand naast mijn Dorian die 's ochtends lieve woordjes in mijn oor mag fluisteren. En dat zei jij. Sta op met Veronique de Kok.

0: zachter dan een knuffeltje.
1: Oh, dat vind ik zo'n mooi plaat. Echt
0: James waar. Morrison en ja, L.A. Furtado.
1: Zeer mooi.
0: Broken Strings.
2: De Verofoon.
1: Ja, Sander, bij wie gaan we terechtkomen? Waar ligt die Verofoon? Of zou Sean hem hier op het bureau hebben vergeten? We gaan meteen bellen. Probeer
0: het
1: een keer.
0: Het is de vraag van Timo.
1: Hij zet de deur van de studio een keer open. Wat hem dan belt of niet?
0: Misschien horen we hem rinkelen, ja. Ja. Dat is een goede vraag. Het is een beetje licht hier.
1: We gaan eens luisteren.
3: Goedemorgen met Sieg de Donker.
1: Mooi, onze collega van het Amazing Café. Goedemorgen, Sieg.
3: Goedemorgen, of moet ik zeggen een slechte morgen? Mijn god.
1: Wat, dat is niet
3: dat
1: goed?
3: Dat zeggen de mensen zo niet, hè. Slechte morgen met Sieg de Donker.
0: En heb jij een slechte morgen al achter de rug, Sieg? Of?
1: Het zal vroeg zijn.
3: Amai, jongens. Mijn god. Die twee kinderen van mij, ongezien. Eén was al wakker om 6:30.
1: Oei.
3: En die wil niet anders dan boekjes lezen. Dus dan moet ik al 1.5 uur boekjes lezen met dat kind tot de andere kind wakker is. En dan moet ik nog in die badkamer springen. Dan moet ik hun gezicht wassen, tanden poetsen. En dan beginnen die al te brullen op mij. Dus dan heb ik al een hele ochtend vol gebrul op mij gehad. Dan moet de één naar het toilet, dan moet de ander nog naar het toilet, dan moet ik zien dat ik die zo snel mogelijk een boterham in hun mond steek, want die zwijgen niet. Oh jongen, dan moet ik die naar school brengen en dan in de auto beginnen die te brullen op elkaar omdat ze één dat speelgoedje wil en het ander wil dat speelgoedje. Hey, ik heb al een ochtend achter de rug. Ik heb precies al een halve dag achter de rug.
1: Allee, jij bent aan het bekomen nu, als ze op school zitten.
3: Ja, ze zitten nu op school. Ik heb ze juist afgezet.
1: Met
3: ik
1: een grote glimlach. Dag! Zeg, maar jij hebt twee meisjes, hè?
3: Ja, ik heb twee dochters, ja.
1: Zeg, maar hebben die dan ook zo langer haar? Moet je dan die hun haar opdoen? Zo vlechten of staartjes
3: ja,
1: of zo?
3: Ja, tuurlijk.
1: Hoe doe je dat dus als eerst... papa?
3: Kijk, eerst is dat kammen. En dat vinden die al verschrikkelijk, want die haren zitten vol knopen. Ik weet niet wat die kinderen in de nacht doen. Die wuzzelen hun kop helemaal in ene knoop. Dus dan brullen die al op mij. En dan vraag ik altijd, wilt je een vlechtje, wilt je dit? Maar eigenlijk willen die gewoon altijd een staartje.
1: Oh,
3: ik doe echt mijn best en toch willen die altijd een staartje. Ja, dat is makkelijk, maar...
0: En heb je dat dan via YouTube-filmpjes geleerd, Sieg, of zo, dat je moet vlechten en zo?
3: Kijk, Sander, ik leer... alles via YouTube. Ik ben ook echt van het principe, je kunt alles in het leven leren door YouTube-filmpjes te kijken. Mm-hmm.
1: Ah, dat is daarom dat mijn kinderen daar dus zo vaak op zitten. Nu snap ik het.
0: Die zijn aan het studeren.
3: Nee, Veronique, ik denk niet dat die aan het studeren zijn.
1: Ik laat je rustig bekomen, maar ik weet natuurlijk, jij bent hier elke vrijdag te horen, op Nostalgie. Maar hoe zie je eigenlijk de rest van je week er doorgaans uit? Wat doe jij eigenlijk als jij hier niet bent?
3: Dat is een goede vraag, Veronique.
1: Ja?
3: Ik luister eerst en vooral naar Nostalgie. Naar jullie. Want ik stuur jullie ook vaak via de app. Maar jullie antwoorden eigenlijk heel weinig op mij, moet ik zeggen.
1: Ja,
3: maar
1: wij vinden de vragen ook niet altijd even boeiend. Dus
3: en voor de rest vul ik mijn weken met van alles en nog wat. Ik ga vandaag bijvoorbeeld vooral achter mijn computer zitten, want ik moet nog veel mails beantwoorden. Ik moet nog wat filmpjes afwerken, dus die moet ik mezelf nog monteren. Ik moet nog wat creatief werk doen, ook van filmpjes verzinnen, wat ik nog ga maken. Maar ik doe ook privé.
1: Kijk een keer op YouTube, daar vinden we wel wat inspiratie.
3: Ja, op YouTube. En dan voor de tv staan, want ik doe af en toe ook nog eens een tv-projectje, doe ik ook nog in mijn privé andere dingen.
0: Voilà.
1: Druk, hè. Druk bezet, man.
0: Influencer, radioster, tv-maker, man.
3: Ja. Elke week ziet er wel... Ja, haarspecialist. Ik ga ook straks mijn haar nog knippen. Goed dat je dat zegt. Ik moet mijn haar nog knippen vandaag.
1: Jij doet dat bij je eigen?
3: Ja, ik ga daar ook nog een filmpje van maken, want veel mensen geloven me niet. Dus
0: jij bent er nog nooit... Al 16 jaar niet aan de kapper,
3: hè? 16 jaar knip ik mijn haar zelf. Ja.
1: Oké, ik ga ook een keer YouTube installeren, dan kan ik eens kijken naar je filmpje. Amai, wauw. Oh, dat wil ik nu wel zien, hè?
0: Fantastisch.
1: I'm triggered. Ja. Goed. Geef de Verofoon maar door aan een misschien wel een leuke collega hier van Nostalgie. En wij zien elkaar dan binnenkort hier op de werkvloer, hè?
3: Dat zal ik zeker doen. Salutjes, geniet ervan.
0: Zie je eentje voor je twee dochters. Hè. Girls just wanna have fun. Omdat ze al zo vol energie zaten vanmorgen.
3: Wat

0: Ja, ja, ze is hier al binnengekomen, hè. The most beautiful girl van nostalgie. Oh. Alexandra, goedemorgen.
1: Na jou dan, hè. Zullen we nog wat meer slijmen?
0: En de mooiste stem, dat mag ik wel zeker en vast zeggen, hè.
1: Dat mag jij nu zeggen. Ik heb net ontdekt dat ik hetzelfde ensembletje heb als jij. Grappig, alleen doe ik het niet aan en jij wel, voilà.
0: Ja, maar het is keigoed weer.
1: Ja, tuurlijk. Gaat dat kast halen? Broekje heb ik niet meer.
0: Ik was zo dom om dinsdag een lange zwarte dan nog broek aan te doen. Jongen, ik heb afgezien.
1: Vrouwen en hun kledij, dat is altijd een issue, hè?
0: Ja, maar bon, ik ga zo meteen op pad na de show weer voor de twee laatste klassen en scholen te bezoeken voor de groene speelplaats. Ik ga richting Oost- en West-Vlaanderen, dus ik denk dat ze ons al gaan staan opwachten. Staat te popelen.
1: Met veel lekkers waarschijnlijk. Zorg maar voor frisse drankjes. En dan wordt het weer... Goed rondkijken, hè? Of ze het
0: echt
1: nodig
0: hebben. Hè? Het is echt heel moeilijk.
1: Ik denk het ook dat het moeilijk
0: is. Want halen alles uit de kast, allemaal.
1: Ja, tuurlijk. Alle toeters en bellen. Maandag gaan we het weten.
0: Maandag ga ik live naar de winnaar. Dus ik denk dat die allemaal uit hun klassenramen gaan zitten te wachten. Van, is er nog niet? Maar ja, natuurlijk moet je altijd ook een aantal klassen dan of scholen teleurstellen. Dat is altijd jammer. Ja. Maar we gaan goed overleggen.
1: It's the name of the game natuurlijk. Ja. Hè? Zo gaat dat. In ieder geval voorzichtig onderweg. Dat is ook een belangrijke. En tot morgen.
2: Zometeen bij Nostalgie.
1: We krijgen hier al meteen een levensvraag na het nieuws van Bronski Beat.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zalige verjaardagspies.
6: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik al de sweet chili.
5: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hey, hoe dat?
5: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
6: Ja! Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
3: de Vos Lemmes.
2: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.
10: Zimmo.
9: Ook een huis zoeken met de Zimmo app.
10: Zimmo.
9: Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
10: Zimmo.
9: En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan.
10: Wow, dat is rap gegaan.
11: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
12: Nostalgie altijd en overal op zak.
13: Download nu onze app.
14: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
15: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
16: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44, 4 maanden lang, met z'n vieren, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
17: Europabank. De bank die durft.
1: Goedemorgen, het is bijna 8:58. Nieuws met Simon van Elslander. En de Belgische kiezers wijzen massaal hogere btw- en centenindex af.
18: Ja, klopt. Dat blijkt uit het jaarlijks opinieonderzoek De Stemming, uitgevoerd door De Standaard, VRT Nieuws en RTBF. Minder dan een derde steunt de loonindexaftopping en ook een btw-verhoging wordt over de partijgrenzen heen massaal afgewezen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Walen en Brusselaars vooral wakker liggen van hun koopkracht. Vlamingen maken zich dan weer zorgen over het begrotingstekort. Er is wel brede steun voor strengere controles op langdurig zieken. Rond dit uur stemt de Kamer over die felbesproken centenindex en ook over de pensioenhervorming. De Antwerpse politie heeft een 15-jarige jongen opgepakt die tijdens Oudjaarsnacht vuurwerk afstak naar agenten. De minderjarige kon worden geïdentificeerd na een opsporingsbericht voor feiten van poging tot doodslag. Vorige week werd hij verhoord en de jeugdrechter heeft hem intussen in een gesloten instelling geplaatst. De olieprijzen zijn vanochtend opnieuw gestegen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De prijs voor een vat olie steeg met bijna 4%. De escalatie zorgde ook meteen voor dieprode cijfers op de Aziatische aandelenmarkt. En airco's zullen vanavond een piek in de elektriciteitsprijzen veroorzaken. De aanhoudende hitte zorgt vanavond voor een zogeheten koelkrachtcrisis. Omdat airco's massaal overuren draaien terwijl de zon tegen de avond ondergaat en er amper wind staat, schieten de stroomprijzen tussen 8 en 10 uur vanavond de hoogte in. Rond 8:30 wordt een piek verwacht van ruim €445 per megawattuur.
1: Gullkraftskrise.
18: Ja, moeilijk Duits woord.
1: Dat is een heel moeilijk woord.
2: Nostalgie weer.
18: Volop zon vandaag, met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig, in de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm, met kans op onweer, 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
3: Alexandra Potvin.
1: Het is al de voorlaatste werkdag van de week met opnieuw een prachtig cadeau. En het is de zon. Daar nog de beste hits bij. En je zit helemaal goed. Welkom bij Nostalgie. Hier komt Bronski Beat. We are

0: Wat zou het leven zijn zonder dromen? Een stuk saaier, denk ik. Gabrielle. Het is 28 mei vandaag. En als je straks barbecue plannen hebt, dat zit er dik in. Smijt er dan maar een paar heerlijke hamburgers op. Want het is vandaag Internationale Hamburgerdag. Met frietjes ook altijd lekker. En lees van mij de slager om de hoek, want zo'n verse hamburger kan ook super lekker zijn. Ook veggie, voor de mensen die geen vlees eten. En voilà, we weten weer al wat we gaan eten. Dat is een zorg minder voor vandaag. Nu nog een extra aanmoediging en we kunnen er samen in vliegen.
1: Everybody get up.
0: Everybody get up. Ik maak er een grote zonnige

0: Nena. En Frank de Nul stuurt nog in de Nostalgie-app. Dankjewel voor de mooie woorden voor de ambachtelijke slager. We hebben het nodig. Frank, dat is zo graag gedaan. Ja, ik zei het naar aanleiding van de Internationale Dag van de Hamburger, dat je die best gaat halen bij je lokale slager. Dus doe dat gewoon even, mannetjes. Ja, gisteren toch wel een bericht dat verrassend was. De ex van Marco Borsato, Leontien, en de dochter waren betrokken bij een zwaar ongeval op Ibiza. Het was een dronken bestuurder die hen aanreed. Mannetjes, daar kan ik zo kwaad van worden. Maar ze stellen het goed. Hebben wel een paar dagen in het ziekenhuis verbleven. Ook een opluchting voor Marco natuurlijk. En die komt eraan. En ook een hele mooie van Bryan Adams.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Ruimte. Weg van de massa.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
4: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
5: Binnenkijken in de studio van Nostalgie? Dat kan via Play, via de app en op play.tv.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

Als ik naar de Instagram kijk van Bryan Adams, dan zie ik dat hij concertdata toevoegt. Echt constant. Onvermoeibaar. Het lijkt wel of hij 28 is in plaats van 66. En op 15 oktober staat hij gewoon weer in de Efes Dome in Antwerpen. Heaven hoorde je bij Nostalgie. Rood licht, dat betekent bijna altijd gevaar. Zeker als je het negeert. En ook absoluut in deze context. Red light spells danger. Billy Ocean.

0: van Shaggy en Rick Rock. Ja, de graspollen die vliegen momenteel echt alle kanten op. Het is niet normaal. Marcia en ik, we hebben er ongelooflijk veel last van. Ik kwam haar tegen daarnet met weer heel rode ogen en aan het snotteren. Ja, ik voel me zo'n beetje alsof ik 3 uur in een zwembad met heel veel kloor heb gezwommen. En dan in de zon ben gaan liggen of zo, met mijn ogen open. En dat er dan ook nog zand in gedwarreld is. Maar goed, volgens Veronique moeten we een of andere ook druppeltjes gaan halen bij de apotheker. Goed, maar we zullen dat eens proberen. Het is een topjaar voor het gras, maar iets minder voor onze neuzen en onze ogen. Dat is ondertussen wel duidelijk. Maar als het dat maar is. Jimmy Nail, die krijg je met Ain't No Doubt, een 90s hit, na 4 Numblunts.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
9: B-bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
13: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
12: En helemaal op maat.
13: Zeker, tot in de details.
14: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
15: Oh, wauw. Oh.
16: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
15: Wow.
16: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
15: Oh.
16: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
15: Yuzu.
16: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Hits at work.
1: Alexandra Potvin.

0: werd er heel gelukkig van deze van Level 42. Kunnen we allemaal gebruiken, zegt hij. Lessons in love. En ook veel succes aan alle bouwvakkers vandaag. Met dit weer werken is niet altijd evident. Zeker en vast in die verschroeiende hitte. Ik heb al heel veel verbrande bouwvakkers ook gezien. Dus die moeten zich toch ook insmeren. Kom aan. Zo belangrijk. En dankzij Fabienne weet ik welke oogdruppels ik moet gaan halen tegen de graspollen. Marcia, die is al bijna vertrokken naar de apotheker hier om de hoek. Dankjewel, jullie zijn echt de liefste luisteraars. Phil Collins liet deze week weten tijdens een interview aan de BBC dat hij zich beter voelt en het begint te kriebelen om muziek te maken. Laat maar komen, Phil. Ik speel hem naar deze Jimmy Nail uit de 90s. Ain't no doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space. Place to find myself again, you know. Oh yeah, I know a goodbye when I

Phil Collins. Ik had het over de bouwvakkers die moeten werken in de warmte. En niet alleen de bouwvakkers hebben het moeilijk. Stuurt Dominique van Snijders Tuinonderhoud in Ekeren. Dat is wel een gratis reclame. Ja, natuurlijk. Iedereen die in de warmte moet werken, heeft het behoorlijk zwaar. Het geldt ook voor mensen in ziekenhuizen en zo. Dus, heel veel respect. En ik ga naar het nieuws met deze.

0: Nele stuurt foto's, ik denk van haar akker. Met een staalblauwe hemel staat ze daar te werken en te puffen waarschijnlijk ook. Met de muziek van Nostalgie, Irene Cara.
1: Straks bij Nostalgie. Voyage,
0: voyage. Zijn jouw plannen al gemaakt en geboekt? Voor de voyage. Komt eraan, die ziel is.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Zeg, zie dit Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
7: Oh, is die goed?
6: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
7: Wat is daar mis mee?
6: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken en die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
7: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
8: Mode die bij je past. En steeds verrast Marie Fleur.
9: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Ook open op zondagnamiddag.
12: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
14: Nostalgie.
0: Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws met Simon van Elslander. En de woonzorgcentra, Simon, focussen te weinig blijkbaar op het mentale welzijn van de mensen.
15: Ja, klopt inderdaad. Daarvoor waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad. Er gaat te veel aandacht naar lichamelijke zorg, terwijl er dringend nood is aan meer geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer bewoners kampen met dementie, depressie of angst, maar de financiering en opleidingen zijn daar niet op afgestemd. Dat zorgt voor een lagere levenskwaliteit bij de ouderen en meer burn-outs bij het personeel. De raad pleit voor een transformatie op basis van 5 pijlers met meer persoonsgerichte zorg, minder medicatie en alternatieve therapieën zoals muziek en beweging. Netbeheerder Fluvius heeft het probleem met geblokkeerde energiefacturen bijna volledig opgelost. Door een softwarefout kregen duizenden Vlaamse gezinnen soms jarenlang geen rekeningen, met plotse monsterfacturen tot gevolg. Volgens minister van Energie Hans Bonte is het aantal probleemgevallen intussen gezakt van 8000 naar 233. Fluvius moest al een €500.000 aan boetes en dwangsommen betalen. Ruim 1000 gezinnen maakten intussen aanspraak op een schadevergoeding. TikTok lanceert op 15 juni zijn eigen webshop in België. Je kan dan via video's van influencers of livestreams rechtstreeks producten kopen zonder de app te verlaten. Hoewel TikTok belooft dat minderjarigen geen aankopen kunnen doen, reageert consumentenorganisatie Testaankoop erg bezorgd. Ze spreken van een ramp voor financieel kwetsbaren en vrezen dat het platform door het wegnemen van alle drempels massaal impulsaankopen in de hand zal werken. In België gebruiken meer dan 4 miljoen mensen TikTok.
0: Ja, dat komt volgens mij ook niet goed, hoor.
15: Nee.
0: Nee, zo'n webshop, oh, rechtstreeks daar naartoe. Het is waar wat er daar staat in jouw bericht, hè?
15: Ja.
0: We zullen het zien wat het geeft.
1: Nostalgie weer.
15: Volop zon vandaag met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer. 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie. Hier hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
8: music.
1: We are
8: Nostalgie.
1: Hits at work.
8: Alexandra Potvin.

0: 26 mei vandaag betekent bijna in de laatste maand van het schooljaar al. Hoe zot is dat toch? Ola Abdul hoorde je. Elke ochtend bellen Veronique en Sander in Sta op met Veronique de Kok naar de Verofoon. Dat is een gsm die rondgaat in BV-land. En hij is hier op onze redactie aan het rondgaan. Gisteren hoorde je Sean Dont. En vanochtend nam onze vriend van de vrijdag, Sieg de Donker, op. Die altijd vrolijke Sieg, al had hij er toch al een pittige ochtend op zitten. Zo bleek.
1: Goedemorgen, of moet ik zeggen een slechte morgen. Mijn god, die twee kinderen van mij, ongezien. Eén was al wakker om 17:30. Dus dan moet ik al 1,5 uur boekjes lezen met dat kind tot de andere kind wakker is. En dan moet ik nog in die badkamer springen. Dan moet ik die hun gezicht wassen, tanden poetsen. Dan moet ik zien dat ik die zo snel mogelijk een boterham in hun mond steek, of die zwijgen niet. En dan moet ik die naar school brengen. En dan in de auto beginnen die te brullen op elkaar, omdat ze één dat speelgoedje wilt en het ander wil dat speelgoedje. Ik heb precies al een halve dag achter de rug.
0: En nu begrijp ik ook volledig waarom Sieg altijd zo gelukkig is als hij hier op vrijdagvoormiddag aankomt en in alle rust zit op de redactie van Nostalgie. Je wordt een vrijdag weer, hè, in het Amazing Café tussen 3 en 6. Dat is fantastisch om richting het weekend te gaan. En morgen weer iemand anders aan de Verofoon. Tenminste, dat hoop ik. Dat hoop ik dat Sieg het niet vergeet, want het is ook een beetje een warhoofd, onze Sieg. Maar wel een hele toffe. Kaja Gugu met Too Shy naar deze Craig David. Ondertussen ook al bijna 26 jaar geleden deze hit. It is Walking Away.

0: 80's hit van Kaja Gugu. En natuurlijk in dit uur ook weer een eerste en grootste hit. Tenminste, ik speel de eerste hit. Vandaag gaan we redelijk ver terug in de tijd naar 1970. Trouwens, als jij daar nog suggesties voor hebt voor jouw favoriete artiesten die je twee keer wil horen in Hits at Work, laat maar komen in de app. Daar lees ik heel graag de namen. Zodat ze er nog in kunnen in juni. De laatste maand alweer voor we de vakantie induiken. Ik heb Paul Simon na een nummer dat miljoenen mensen al heeft samengebracht. En dat terwijl het eigenlijk ontstond toen U2 het zelf moeilijk had in de studio. Soms komt uit spanning dus ook iets ongelooflijks moois.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Oeh, zeg,

0: Hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
1: En dan met een promo die kan tellen.
0: Tegen de honger die komt.
1: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.

Alex, dat mag nog wel, als je me wat beter kent. Paul Simon met een grote hit uit 1986. En ik heb de doorbraaksingle van Bonnie Tyler. Na een operatie aan haar stemband, dan moest ze eigenlijk weken zwijgen wat ze niet helemaal deed. En die schuurpapierstem werd haar handelsmerk. De doorbraakhit komt eraan. It's a Heartache, na iets zotjes van Bruno Mars.

0: Het werd de single van haar grote doorbraak in 1978, Bonnie Tyler. De eerste en grootste hit, groot artiest, ja, een wereldhit schrijven, opnemen en uitbrengen. Sneller misschien dan dat jij je plannen voor het weekend maakt. Wel, John Lennon deed dat. John Lennon bedoel ik dus. En je hoort hem met zijn eerste solo-hit na Whitesnake. En een hit die zo over de top is, met zoveel drama, dat het heerlijk wordt.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
2: Overzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
1: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
4: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Justin, time to happen.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie.
13: Knaldi.
14: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
15: Check de promo.
14: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
16: Vrouwies.
17: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
18: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. We are music.
20: Hits at work.
21: Alexandra Potvin.

Trey stuurt in de nostalgie-app machtige Whitesnake. Ruitje open, zonnebril aan en gaan door de haven van Antwerpen. Ik zie dat zo voor mij, dat beeld. Fijne donderdag nog en bedankt voor je bericht. Nostalgie. Na de mooie en soms stormachtige jaren met de Beatles wou John Lennon bewijzen dat hij ook helemaal op eigen kracht kon schitteren. En daarom hadden Marcia en ik het idee om eens in de eerste en grootste hit te laten schitteren, inderdaad. Hij wachtte niet lang voor die eerste solo-single. Hij schreef Instant Karma eigenlijk in één ochtend aan zijn piano thuis. Gefascineerd door het idee dat karma niet ooit gebeurt, maar instant. Meteen dus. En wat helemaal straf is, tenminste dat vind ik toch. Dezelfde dag nog trok hij de studio in samen met George Harrison, de vriend van beide Beatles. En amper 10 dagen later was het al een wereldhit. Sneller dan dat werd rockgeschiedenis bijna nooit geschreven. Die eerste solohit van John Lennon begin 1970. En dat terwijl de Beatles nog niet officieel gesplit waren. Dat gebeurde pas enkele maanden later. Hier is Instant Karma.

van Ricky Martin. Living La Vida Loca. Of hoe zit dat trouwens? Gewoon redelijk lam door de warmte tegenwoordig. Dat kan ook natuurlijk. Ik denk dat zelfs Ricky Martin vandaag ergens plat in de schaduw zal liggen met de ventilator. Al zal het bij hem waarschijnlijk eerder airco zijn in zijn zeer mooie huis. Ver weg hier vandaan, waar het ook bijna altijd warm is. Hey, dit is Nostalgie donderdag voormiddag. Straks bel ik ook weer met een ondernemer. Als je meer wil weten en horen, gewoon blijven luisteren. Richting 11 uur met deze van ILO en Olivia Newton-John.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Footloose. Heerlijke film en de soundtrack was eigenlijk nog beter. Kenny Loggins komt eraan na het nieuws van voor 11 uur.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
5: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
6: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
5: En rapperikken.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is bijna 11:02, nieuws met Simon van Elslander. En de woonzorgcentra focussen zich te weinig op het mentale welzijn.
9: Ja, daarvoor waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad. Er gaat te veel aandacht naar lichamelijke zorg, terwijl er dringend nood is aan meer geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer bewoners kampen met dementie, depressie of angst. Maar de financiering en opleidingen zijn daar niet op afgestemd. Dat zorgt voor een lagere levenskwaliteit bij de ouderen en meer burn-outs bij het personeel. De raad pleit voor een transformatie op basis van 5 pijlers. Met meer persoonsgerichte zorg, minder medicatie en alternatieve therapieën zoals muziek en beweging. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van €4.800 voor het extreem pesten van een jonge werknemer. De rechter bevond de man schuldig aan pesten op het werk, onterend gedrag en slagen en verwondingen met voorbedachte raden. Het 19-jarige slachtoffer stapte eind 2021 naar de politie. De pesterijen gingen zo ver dat de ploegbaas de tiener een mes op de keel zette en een plastic zak over zijn hoofd trok. Vanaf morgen tank je opnieuw goedkoper. De FOD Economie meldt dat de maximumprijs voor een liter benzine 95 met bijna 12 cent daalt tot ruim €1,85. Voor benzine 98 betaal je morgen ruim 10 cent minder, net als voor een liter diesel. Daar zakt de prijs tot ruim €2. En dan het nieuws. Het weer liever.
8: Sorry. Nostalgie weer.
1: Ik was al zo gefocust op het weer, want ik zag dat het nog warmer werd. 32 graden.
9: Nog altijd zon vandaag, met tussendoor wel wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig in de namiddag. Kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm met kans op onweer. 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. En zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. Meer nieuws lees je in de app van het nieuws.
1: Van mij mag het vanavond zo even onweren. Een kwartiertje, dat is voldoende.
9: Even regen voor het gras.
1: Even volle bak voor het gras, voor de planten. En dan weer verder. Hè?
9: Ja.
1: Maar we hebben het niet voor het zeggen.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
11: We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
12: Alexandra Potvin.
1: En als je lekkere wijn wil proeven, dan hoef je daar echt niet ver voor te gaan. Dat hoor je straks.

nostalgie op alweer een hele warme zomerdag. Wil je 32 graden wel, dan ga je het krijgen. Dat heb ik daarnet nog gehoord in ons nieuws en in het weerbericht. Ik heb het dan ook regelmatig over zonnecrème en dat je goed moet smeren. En Vero de Meijer heeft dat ook gehoord en zegt van ja, zonnecrème belangrijk, maar het is ook wel heel belangrijk dat het van een goede kwaliteit is. En blijkbaar kan je dat checken via een app. Die heet Yuka, dus met een Y-U-K-A. Het is het embleem van een wortel. Ik heb het al gevonden. En daar kan je dus controleren of je producten wel gezond zijn. Dank je wel voor de tip. En gisteren zijn we nog maar eens wakker geschud. En besef je hoe snel alles gaat en ook hoe snel alles voorbij kan gaan. Van kind naar dromen hebben, naar herinneringen maken waarvan je hoopt dat ze heel lang blijven duren. Lucas Graham maakte daar een heel mooi en pakkend nummer over. Werd een grote hit in 2016. It is 7 years. Why

0: Onze dosis Toto is binnen voor vandaag. Stop loving you. En? In het Heuveland, vlakbij de Monteberg en de Kemmelberg, dat is in West-Vlaanderen, ligt een van de bekendste Belgische wijndomeinen. En dat is met prachtig zicht over de heuvels. Ik heb dat al gecheckt. Het is een familiedomein waar ze dit jaar de 30ste verjaardag vieren. En we klinken mee met hen naar de Fine Young Cannibals en Snap.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Als hij niet te veel met zijn Panini-stickers bezig is natuurlijk. Want Sander, je hebt het ook te pakken, hè?
3: Ik heb het gekocht. Het stickerboek van Panini voor het WK voetbal. En heb je dan nu zelf de drang om zo eens een pakketje open te doen?
2: Maar ik zou ze wel anders kleven, op mijn goesting dan.
3: Op u wat?
2: Ik bedoel mijn favoriete eerst.
1: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
6: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
7: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
6: En helemaal op maat.
7: Zeker, tot in de details.
8: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Ook open op zondagnamiddag.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in

0: België.
1: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
2: Hoe is die goed?
1: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
2: Wat is daar mis mee?
1: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
2: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
3: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
4: Aan de ringelier en op mariefleur.be.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Zometeen heb ik een hele toffe van Millie Jackson, maar eerst naar zeer gepassioneerde ondernemers. Want in het mooie Heuveland is er een plek waar passie, familie en genieten al 30 jaar samenkomen. Wijngoed Montenberg begon ooit als de droom van de papa. En het groeide uit tot een echte familiedomein met 10 hectare druiven. Er is ook een gezellige wijnshop en een terras. Ik heb de foto's al gezien. Het ziet er daar allemaal prachtig uit om te genieten. En Katrien is de dochter en staat samen met haar broer Edward nu ondertussen ook mee tussen de ranken en de klanten. Dag Katrien.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Het is Alexandra.
1: Alexander.
0: Geen probleem. Dat gebeurt wel vaker.
1: Alexandra.
0: Jullie vieren dit jaar 30 jaar Wijngoed Montenberg. Had jullie papa ooit gedacht dat het zo groot zou worden?
1: Nee, zeker niet. Als papa is dat eigenlijk puur als hobby begonnen. Ik dacht toen, ik ga hier een aantal druivenranken zetten, 500-600 tal. En ik ga daar wat wijn als hobbyist van maken, maar uiteindelijk is het gegroeid en gegroeid. Mijn broer is dan eerst meegestapt in het verhaal. Ik ben dan ook in het bedrijf gestapt. En ondertussen is het een familiaal bedrijf geworden waar we eigenlijk 10 verschillende soorten druiven kweken, tal van verschillende wijnen maken. Wit, rood, rosé, de Beldu, want nu heet dat Beldu hier in België. En wij maken dat met heel veel passie, met heel veel liefde.
0: Aha.
1: Het houdt niet op. We doen
0: ik hoor het graag.
1: En had het maar bij.
0: Maar dat wil dus ook zeggen dat jij letterlijk tussen de wijnranken bent opgegroeid. Hoe was dat eigenlijk?
1: Wij zijn als zelfstandigen opgegroeid. Mijn ouders zijn altijd zelfstandig geweest. Mijn mama had eerst een kledijzaak. En daarna zijn we gegroeid naar een wijnbouwbedrijf. Alles is veranderd. Ik heb altijd ook heel graag wijn gedronken en passie gehad voor wijn. En ja, daar kunnen we niet meer zonder, hè, op vandaag. Het degusteren, het proeven met maat uiteraard, zeer belangrijk.
0: Ja.
1: En ontdekken van leuke en nieuwe dingen, hè, heel belangrijk. Ja.
0: En het is echt een beleving, hè, want mensen komen bij jullie en het is niet dat ze zomaar een flesje wijn meenemen. Ze mogen echt komen proeven in die prachtige omgeving.
1: Ja, wij hebben een wijnshop waar de mensen bij minder mooi weer ontvangen worden aan tafeltjes, aan baarkrukken, om te ontdekken, om te proeven. Dat kan per glas, dat kan ook in een degustatieplankje. Maar bij ons is het terras in het Toscane van het noorden met het mooie zicht op de oudste wijnhaard zeker iets om te komen ontdekken. Want daar kan je genieten heel de namiddag lang van een heerlijke wijn, van een degustatieplankje enzovoort, enzovoort. Ook voor het niet-alcoholisch. We hebben onze eigen druivenstappen. Ja. Voor mensen die zeggen, ja, ik ben Bob. Of ik moet wel, ik heb een medicatie. Of voor de kindjes.
0: Dat is ook fijn. Ja. En merken jullie nu dat de Belgische wijn vandaag eindelijk au sérieux genomen wordt?
1: Meer en meer, hè. De laatste jaren is de Belgische wijnbouw enorm gegroeid. Is er een enorm groter aandeel geworden tegenover de andere wijnen. Maar er is zeker nog potentieel, hè. Als wij mensen op bezoek krijgen, horen wij vaak, we hebben nog maar zo vaak de kans gehad om Belgische wijnen te ontdekken. En wij zorgen ervoor dat er altijd maar bij komt, samen met alle collega's uit België.
0: Oké. Dus maar dat is in ieder geval een zeer positieve evolutie, denk ik, hè?
1: Inderdaad.
0: In ieder geval, je hoeft niet naar Frankrijk of Italië om heerlijke wijn te drinken. Het kan ook in het eigen Heuveland. Proficiat met 30 jaar Wijngoed Montenberg. Daar mag je eens serieus op klinken, hè?
1: Dat gaan we zeker doen. We klinken al
0: en we komen af, Katrien. We komen af.
1: Altijd welkom. Zeker altijd.

0: Ik belde daarnet met wijngoed Monteberg en Danny reageert daarop. Zegt, ik ben er geweest 5 jaar geleden met de familie. Het is er heel mooi. Lekkere wijn, prachtig zicht ook over de druifvelden. Een echte aanrader, voor alles nog een extra pluim. En Sabine Vogelaar reageert ook nog. Alexandra, wist je dat, dat er zelfs een wijngaard is in Breden, een wijndomein? Vitse Boydens, ja, er zijn zoveel toffe wijndomeinen in België en Vlaanderen. Je hoeft dus echt niet ver te gaan. Verder met de fantastische muziek. Sandra, I'll Never Be Maria Magdalena. Naar George Michael en Elton John.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, een nieuw toestel, onze oude was toch goed?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuidverbinding dit jaar klaar zou zijn.
11: Ja, en het sneeuwde in juli. Je moet niet alles geloven wat je op social ziet, schat.
12: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
3: At work.
1: Alexandra Potvin.

Zonnige van Bob Sinclair heb ik nog voor 12 uur. En ook Robbie Williams zo meteen. De Container Cup op Play. Kijk je daar wel eens naar? Terwijl Laurens net een berichtje stuurt van personal training buiten. Met dit weer? Oké, tof. Dus maar naar de Container Cup. Ja, daar worden echt bangelijke sportprestaties geleverd. Het zijn bekende sporters, dus allemaal competitiebeesten. Die moeten daarin 7 proeven afwerken. Wat zit er allemaal in? Ja, lopen, roeien, fietsen. Zelfs golf zit er ook bij. Allemaal tegen de klok. In een gigantische containeropstelling. Topsport. Met commentaar van Pedro Elias en Wesley Sonker bij. Daar alleen al voor moet je kijken naar de Container Cup. En gisteravond was het weer ongelooflijk prijs met Wart Lemmelijn. Dat is echt niet meer sporten wat hij doet. Het is gewoon bijna buitenaards. Die lag dus echt half open aan zijn hand. Het was ongelooflijk aan het bloeden. Hij bleef gewoon doorgaan. En heeft dan ook nog eventjes een aantal records gebroken. Ja, Wart Lemmelijn, dat is echt niet meer normaal. Ik zag nog een foto van hem op Instagram. Hij is nu echt wel super gespierd. Hij begint een beetje op een bodybuilder te gelijken. Het is nu goed, Wart. Het is echt goed. Je bent goed zoals je bent. Niet meer meer. Robbie Williams, binnenkort hier achter de hoek op Live is Live.

Robbie Williams bij The Love Generation. Dat is hier bij Nostalgie natuurlijk. En wie daar ook toe behoort tot dat clubje, dat is Marcia. Die komt eraan tussen 12 en 3. Ik wens je nog een hele fijne donderdag met hopelijk af en toe wat afkoeling. Dit is Bob Sinclair.

0: straks bij Nostalgie.
1: Lekker lunchen in het gezelschap van Culture Club. Dat is voor zometeen na het middagnieuws.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Cool.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
4: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Europabank. De bank die durft.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3:45. Nieuws met Simon van Elslanders. Een ex-ploegbaas die veroordeeld wordt voor extreme pesterijen.
10: Ja. Een voormalige ploegbaas van het chemiebedrijf BASF in Antwerpen is veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur en een boete van €4.800 voor het extreem pesten van een jonge werknemer. De rechter bevond de man schuldig aan pesten op het werk, onterend gedrag en slagen en verwondingen met voorbedachte raden. Het 19-jarige slachtoffer stapte eind 2021 naar de politie. De pesterijen gingen zo ver dat de ploegbaas de tiener een mes op de keel zette en een plastic zak over zijn hoofd trok. Door het toenemende gebruik van artificiële intelligentie vinden werkgevers het moeilijker om de oprechtheid en motivatie van sollicitanten in te schatten. Uit een bevraging van Partena Professional, professor Stijn Baart en Ivox blijkt dat bijna de helft van de werkgevers worstelt met motivatiebrieven die door AI te hard op elkaar lijken. En dat zorgt voor hogere werklast en vlakkere selecties. Experts adviseren recruiters om tijdens gesprekken veel gerichter door te vragen naar concrete praktijkvoorbeelden. De FBI heeft in de Amerikaanse staat Virginia een voormalige topfunctionaris van de CIA opgepakt na de vondst van meer dan 300 goudstaven in zijn woning. David Rush wordt ervan verdacht voor ruim €34,5 miljoen aan goud en buitenlandse valuta te hebben verduisterd. Bij een huiszoeking stootte de FBI naast het goud ook nog eens op 35 luxe horloges en $2 miljoen aan cashgeld. Het onderzoek werd gestart nadat bleek dat het goud onvindbaar was.
9: Nostalgie weer.
10: Volop zon vandaag met tussendoor wat sluierwolken en maxima tot 31 graden. Morgen starten we zonnig. In de namiddag kans op een onweersbui bij 32 graden. Ook zaterdag blijft het warm, wel met kans op onweer. 23 graden aan zee dan en 27 graden in het centrum. Zondag meer wolken en lichte regen bij maxima rond de 25 graden. En volgende week wordt het ietsje frisser. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
9: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
11: music.
9: We are
11: Nostalgie.
9: Hits at work.
11: Marcia Boirodi.

My Baby, Vanessa Paradis. Met een beetje schrijvende en producerende hulp van niemand minder dan Lenny Kravitz. En die zien we ook nog eens live terug deze zomer, de Lenny. Op de Lokerse feesten, zeg. Met zijn staalharde sixpack. Zijn stoere gitaar, maar vooral ook zijn steengoeie songs. Hè. Daar is nog altijd hetgeen waar het op draait. Mooie vooruitzichten zijn er dus zeker voor deze zomer. Maar ook op de korte termijn, absoluut. Hier in jouw portie Hits at Work bij Nostalgie. Zometeen een goede doe maar. Doris Day.

0: Oei, doe maar. Yep. Doris Day bij Nostalgie. En straks draai ik voor jou een artiest die heel concreet je endorfines wil stimuleren met haar album dat er binnenkort aankomt. Wie is er wat van plan met mijn endorfines en waarom, hoor ik je denken? Dan wel, daar kom ik zo op terug.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to add up.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
8: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
9: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer vervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU, ontdek en plan de mooiste routes.
10: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
11: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
12: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
13: Oh,

Oh. Ja, wat, Madonna is er echt haar missie van aan het maken nu om ons meer te laten dansen in het leven. En je gaat dat ook voelen aan de songs op haar nieuwe album binnenkort, hè? Stuk voor stuk dansbaar. Want de dansvloer is volgens haar een heel andere ruimte. Het is een plek waar je verbindt met elkaar, terwijl je samen aan het bewegen bent op datzelfde ritme. Je bent er over het algemeen ook een stuk losser en speelser dan pakweg op het werk. Dat is bij mij toch al zo in elk geval. En dansen stimuleert ook je gelukshormonen. Meer endorfines in je lijf, waardoor je je euforisch en blij gaat voelen. En dat vind ik interessant. Dat hebben we nodig vanmiddag, toch? Dus als je het goed vindt, ga ik er af en toe een dansje extra tussen schuiven hier en daar. Warm je benen allemaal op voor Kiki D zometeen. Eerst langs Jonas Brothers hier.

0: Straks neem ik je mee naar begin jaren 70 ergens. De Beatles zijn dan bijna een jaar uit elkaar, zoiets. We hebben allemaal hun eigen muzikale pad gekozen ondertussen. En net op dat moment zet één van die vier gasten zijn belangrijkste werk in elkaar. Een song die blijft raken, ook vandaag nog. Je hoort hem over 10 minuten.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
2: Voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
1: Sander Keir, alles gaat er zijn.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
5: Check de promo.
4: Aldi, altijd vers, altijd slim.
6: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Goeie, wacht ze.
8: Rustig, schat, even
7: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
10: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Hits at Work.
12: Marcia Boirodi.

Lionel Richie. My Destiny hier bij Nostalgie. Oh jongens, toch een icoon vandaag in de eerste en de grootste hit. Een van de schrijvende krachten achter de Beatles. Ik heb het over John Lennon. We gaan naar zijn solowerk kijken vandaag. Dit was zijn eerste echte hit. Instant Karma kreeg je al bij Alexandra. Die stond zelfs al klaar nog voor de Beatles-split een feit was, die song. In één ochtend geschreven aan zijn piano thuis. Zo snel ging het soms bij John. En ook zijn grootste hit rolde er even vlot uit. Want waar het hart van vol zit, loopt de mond van over natuurlijk. Je hoort hem in die song luidop dromen van een wereld zonder oorlog. Zonder grenzen, zonder hebzucht of religieuze verdeeldheid. Het is ook geen groot of luid protestlied of zo, maar hij gaat hier echt bewust voor de stille vraag om in dezelfde richting te willen meedenken met hem over hoe zo'n vreedzame wereld eruit zou kunnen zien. We zijn nog veraf, vrees ik, maar we kunnen maar dromen en hopen. Imagine, de grootste hit van John Lennon.

0: straks bij Nostalgie.
1: Een goesting om mee te klimmen op de toonladder hier met Jimmy Somerville. Come in hard, don't leave me this way. Dit wordt onze volgende stop na het nieuws zometeen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
1: Nostalgie. Het is 3 voor 1. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En ondertussen is ook de 4de verdachte van die zware vechtpartij op een kustram in De Haan terecht, Fraukje.
6: Ja, dat is een man van 19 uit Brussel. Hij heeft zich spontaan aangegeven bij de politie. Bijna 4 dagen later, dat meldt het parket van West-Vlaanderen. 3 andere mannen, ook 18 en 19, werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Morgen zal de raadkamer in Brugge dan beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Er is een huiszoeking aan de gang bij de huisvestingsmaatschappij De Anderlechtse Haard. Dat heeft het parket van Brussel bevestigd. Die startte vorige week een onderzoek naar mogelijke corruptie bij sociale woningen in Anderlecht. Aanleiding is een panoreportage over politieke beïnvloeding bij de toewijzing van sociale woningen. De Anderlechtse schepen voor huisvesting zou bepaalde mensen voorrang geven op de wachtlijst. Er lopen ook nog 3 andere onderzoeken waarin De Anderlechtse Haard betrokken is. De inflatie deze maand ligt op 4,1%. Dat is een lichte stijging tegenover april. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Stadpeil. En daarmee blijft de inflatie dus wel echt hoog. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten en de gestegen energieprijzen. Zo is diesel ruim 1/3 duurder dan vorig jaar. En benzine 1/4. Ook vliegtuigtickets zijn 70% duurder geworden tegenover vorige maand door de duurdere kerosine. De spilindex wordt niet overschreden. Dat zou pas in juni gebeuren. En de grote Chinese webwinkel Temu moet een boete van €200 miljoen betalen. Dat besliste de Europese Commissie. Het bedrijf doet te weinig tegen de verkoop van illegale producten, oordeelt de commissie. Zo kan je op de website babyspeelgoed kopen dat gevaarlijk of giftig is en voldoen verschillende producten niet aan de Europese veiligheidsregels. Temu overtreedt daarmee de digitale wetgeving van de Europese Unie. Het heeft nog tot eind augustus om met een actieplan te komen.
7: Het weer met Erwin Franks.
8: Het wordt vanmiddag en vanavond opnieuw erg warm. Ideaal terrasjesfeer bij middagtemperaturen in de buurt van 30 graden. Voorts is en blijft het uitgesproken zonnig. Enkel vanavond bestaat er een kleine kans dat het ergens tot een warmteonweer komt. Morgen vrijdag is het ook nog warm en zonnig, zeker tijdens het eerste deel van de dag. Als je morgenavond een barbecue organiseert, hou dan wel rekening met regen of onweer. Zaterdag worden de kansen op regen en onweer nog iets groter.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
9: Marcia Boirodi.

Listen to Your Heart van Roxette. In alweer een hete donderdagmiddag. Evelien Meijers heeft een aircootje aangesleurd in haar thuiswerkbureau, zie ik in de Nostalgie-app. Zalige muziek en een frisse bries erbij. Zo kom ik er wel door tot 16:30, stuurt ze. Top, Evelien, dat is goed aangepakt. En hoe hou jij het een beetje uit qua temperaturen vanmiddag? Ik denk dan onder andere aan de helden en heldinnen onder ons die in open lucht aan het werken zijn onder die brandende zon. Ik wens jou zoveel zonnecrème. Goed smeren, regelmatig drinken, goed hydrateren en je vooral vooruit laten duwen door de grootste hits hier bij Nostalgie. Dat komt dik in orde. Zometeen met Whitney Houston en nu John Newman. Love Me Again.

0: I Know, Whitney Houston. Straks vanaf 3 uur staat je tafeltje weer klaar op het terras van Sean's Muziekcafé, zoals elke dag. Maar ons Veronique, die doet zelfs nog straffer. Zij regelt een zacht bed en een lekker ontbijt voor jou. Vertel je zo wat je daarvoor moet doen.
1: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, that happened.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation.

0: PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel. Leef beter.
2: Camille, jouw dressing. Dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker. Tot in de details.
0: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
7: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
8: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
9: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
10: Oh, is die goed?
11: Maar allez, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
9: Wat is daar mis mee?
12: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
9: Oh, kom, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
13: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
4: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.

0: Lekker. Driver's Seat van Sniffin' the Tears. Over goed anderhalve week al gaat je ochtendroutine nog gezelliger worden hier bij ons. Want dan gaat B&B Veronique open bij Nostalgie. En de boekingen lopen al goed binnen eigenlijk. Stan van Samang wisten we al. En vanmorgen kwam er nog een topper bij.
1: Ook de Toby. Toby Alderweireld zal erbij zijn. Hij zal die week ook eens komen genieten bij ons in een B&B.
2: Toby, ja. Alderweireld, dan moet je denk ik dekbed overtrekken van de Antwerp voorzien.
1: Ja, sowieso. En veel eten. Dat heeft hem hier toegegeven toen hij hier te gast was.
2: Wel eens benieuwd hoe het ontbijt van Toby Alderweireld er gaat uitzien.
1: Heel veel eten.
2: Ja, heel veel denk ik.
1: Ja, dat zei hij ook. Hè? Ja,
0: als je er altijd van gedroomd hebt om aan het ontbijt te kunnen zitten met Toby Alderweireld, je gaat het binnenkort live meemaken. Langs de radio. En dat bij de warmste, gezelligste ochtendclub van Vlaanderen. En nog beter, ons Veronique kan ook voor jou een B&B-overnachting regelen. Ergens in ons land. Een zacht bed en een lekker ontbijt. Eventjes vertragen en ontspannen weg van huis. Meer moet dat toch niet zijn soms. Hier kun je dus winnen in B&B Veronique. Vanaf maandag 8 juni hier bij Nostalgie tussen 6 en 9. En voor nu gaan we voor Viola Wills.

0: from Rose van Seal. Straks heb ik voor jou ook een topper die zijn muzikale carrière te danken heeft aan onze bijna collectieve nood aan koffiesmorgens. Of die hoesting in een lekkere latte. Ik praat je bijna Axel Red en Pet Shop Boys.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Kijk eens, Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
4: Oh.
5: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
8: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
11: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
1: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar Nostalgie via de app van Play of op play.tv.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
13: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Ook open op zondagnamiddag.
14: We are music.
2: Hits at Work.
1: Marcia Boirodi.

Sensuality van Axel Red tussen de grootste hits at work hier bij Nostalgie. Met nu pure hangmatsfeer opkomst van Jason Mraz. Die man begon zijn carrière trouwens ooit met kleine knusse concertjes bij een paar koffiebars in zijn buurt. En dat werd daar op een duur zo'n groot succes dat de mensen in rijen dik stonden te wachten buiten om hun latteetje te kunnen drinken met zijn live muziek erbij. Hij duikt trouwens nu nog altijd op af en toe als gastbarista hier en daar om vrijwillig mee koffietjes te bereiden, melkjes te stomen en latte art in je tas te toveren. Hij gaat er wel naar Californië moeten, vrees ik. Dat is misschien een beetje ver voor vanmiddag. Wat ik wel kan doen is een van zijn zonnigste tunes regelen voor jou. Past wel bij het weer daarbuiten. Dit is I'm Yours van Jason Mraz.

0: Straks bij Nostalgie. Sweet dreams
1: are made of you. Eurythmics komt eraan. Who am I to
0: disagree? Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Als hij niet te veel met zijn Panini-stickers bezig is natuurlijk. Want Sander, je hebt het ook te pakken, hè?
2: Ik heb het gekocht. Het stickerboek van Panini voor het WK voetbal. En heb je dan dus jezelf zo niet de drang om zo eens een pakketje open te doen?
1: Maar ik zou ze wel anders kleven, op mijn goesting dan.
2: Op je wat?
1: Ik bedoel mijn favoriete eerste.
0: Hey. Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
11: Kijk, die
10: zijn
11: in mijn jas.
10: En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
12: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard. En lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
13: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
14: De soundtrack van je werkdag.
0: Dat is Nostalgie.
14: Meer muziek en alleen de grootste hits.
0: Nostalgie.
14: We
0: are music.
14: Tegels.
15: Natuursteen.
14: Parket.
15: In Permo.
14: Nostalgie.
1: Het is 3 voor 2. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En Fraukje, een derde geweldsincident in de gevangenis van Gent deze week.
16: Ja, een medewerkster van de Gentse gevangenis is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een slag kreeg van een geïnterneerde. Het is de afgelopen dagen erg onrustig in de Gentse gevangenis. Het is al het derde incident op 3 dagen tijd. Gisteren had een gevangene zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er ook een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen veroorzaakt de overbevolking en het warme weer meer spanningen. Het waarschuwt dat de gevangenissen de warme zomermaanden in deze situatie niet kunnen ingaan. Ook de vierde verdachte van de zware vechtpartij op een kustram in De Haan is terecht. Een man van 19 uit Brussel heeft zich spontaan aangegeven bij de politie bijna 4 dagen later. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. 3 andere mannen, ook 18 en 19, werden eerder al aangehouden door de onderzoeksrechter. Morgen zal de raadkamer in Brugge dan beslissen of ze langer in de gevangenis moeten blijven. Bij de zware vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. En in Italië is code rood afgekondigd voor de hitte. Het geldt in de 4 grote steden rond Rome, Firenze, Bologna en Turijn. De temperaturen lopen op tot boven de 30 graden. De overheid raadt aan om uit de zon te blijven en sporten te vermijden. Ook in andere delen van Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. In Spanje en Frankrijk zijn er bijvoorbeeld hittewaarschuwingen. En in ons land is het al de hele week tot meer dan 10 graden warmer dan normaal.
0: Nostalgie weer.
16: Het is zonnig met enkele stapelwolken, zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op onweersbuien tot 32 graden. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. En zondag overwegend droog, iets minder warm dan bij 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are
14: Nostalgie.
0: Hits at work.
14: Marcia Boirodi.

Sonja de Klerk weet hoe ze mensen jaloers moet maken, zeg. Een fotootje in de Nostalgie-app over hoe ze fruit aan het snijden is om haar frisse sangria mee af te werken. Feestelijk aperitief om haar barbecue mee te kunnen opstarten straks. School en smakelijk tegelijk, Sonja. Het ziet er schitterend uit. Je zit hier goed voor de zonnige soundtrack daarbij bij die sangria, maar even goed ook voor een beetje extra vakantiegevoel op het werk. Ik stuur Cool in the Gang zometeen. Wel geen funky feestje bij die mannen deze keer. Ze zitten in een iets gezapiger tempo vanmiddag. Kan gebeuren. Het is warm voor iedereen, hè. Een van uw mooiste komt er zo aan. Eerst nog afspraak met Anastasia hier.

0: Over dat warme gevoel dat je plots overvalt wanneer je zo'n gezellige tijd hebt met vrienden of familie bijvoorbeeld. Ik had het eergisteren nog, toen ik mijn dochters gillend van de pret over onze oprit zag crossen met uw fietsjes. Cherish the life we live. Merci aan Cool and the Gang voor de reminder zo net. Zometeen neem ik je mee naar een team met een hart voor je voeten. Een team dat er elke dag hun missie van maakt om jou met vertrouwen door het dagelijkse leven te laten wandelen. Dus voor na Britney en Bruce zometeen.
1: Vrouwies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een

0: go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.

0: Britney Spears tussen de grootste hits at work. Met elke dag ook weer een fijne ondernemer aan de lijn. Een harde werker zoals jij en ik. Die zich met passie smijt om jou te helpen. Of om jou het mooiste product ter wereld te kunnen bezorgen. En vandaag komen we in een heel fijne zaak terecht. Waar ze heel erg kijken naar het comfort en het vertrouwen dat je wil hebben. Als je door het leven stapt. Het is lang niet voor iedereen even evident. En dat is waarom Katrien en haar man zich elke dag keihard smijten. Om hun klanten aan die perfect op maat gemaakte schoen te helpen. En dat doen ze bij Bayard Orthopedie en Schoenen. Ik heb Katrien aan de lijn. Dag Katrien. Hallo Katrien.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ah, hallo. Goedemiddag. Zeg Katrien, jullie doen eigenlijk meer dan mensen aan de juiste schoen helpen. Jullie luisteren ook veel, hè, vermoed ik.
1: Ja, dat klopt. Als klanten bij ons binnenkomen, gaan we echt wel luisteren naar het verhaal, naar de problemen waar ze mee te kampen hebben. Zijn het kleine klachten, pijn aan de voeten, of is het iets extremer, zijn het voetafwijkingen? Dus wij gaan echt wel gericht luisteren naar de klant om te kijken wat het probleem is en wat dat wij als oplossing kunnen gaan aanbieden.
0: Ja, ja. En die oplossing hebben jullie bijna altijd wel in huis, want jullie hebben echt alles voor voeten onder één dak, Katrien.
1: Ja, inderdaad. Dus als het gaat over kleine voetproblemen, dan kunnen wij kijken of mensen al geholpen zijn met een comfortabele, goede schoen. Soms kan het nodig zijn om ook een steunzool te dragen. Dus in combinatie met een goede schoen. Gaat het over aanhoudende klachten, is het misschien aangewezen om eerder een loopanalyse te gaan uitvoeren. Of zijn het mensen met ernstige voetafwijkingen, amputaties? Ja, dan gaan we uiteraard richting de orthopedische schoen. Dus dat zijn op maat gemaakte schoenen. Omdat die mensen niet meer geholpen kunnen worden met gewone schoenen.
0: Alright. Waarom vonden jullie het zelf zo belangrijk om zo een totaalconcept te maken van jullie zaak?
1: Oh, het is heel fijn. Ook mensen zonder voetproblemen kunnen bij ons terecht. Dus als iemand zegt van ik heb eigenlijk gewoon nood aan een kwalitatieve schoen. Ik ga heel graag wandelen. Ik wil veel ondersteunen. Ook die mensen kunnen bij ons schoenen terugvinden. Dus als mensen met de oma of met de mama in onze winkel komen, kunnen zij ook voor zichzelf gerust iets vinden. We hebben een mooie collectie dames en heren schoenen. Ikzelf, mijn man, ook onze medewerkers dragen die schoenen. Dus wij kunnen heel gericht advies geven welke geschikt zijn voor te wandelen, welke soepeler zijn, welke ondersteuning bieden, bredere modelletjes, smalle modelletjes. Dus dat is wel het fijne in onze winkel, dat iedereen daar terecht kan met of zonder voetproblemen.
0: Ja, een fijne shoppingnamiddag waar je echt persoonlijk advies en hulp krijgt in die zoektocht naar een gewone mooie, modieuze schoen of inderdaad een schoen met net iets meer ondersteuning. Ik vind het trouwens prachtig werk wat jullie doen, Katrien, want het gaat niet alleen over schoenen maken, maar ook over mobiliteit en over vrijheid en over mensen hun levenskwaliteit ook teruggeven. Hè. Dus dat is wel super dat jullie dat doen, Katrien.
1: Ja, klopt, inderdaad. Dus het is echt wel ons doel om mensen te helpen comfortabel door het leven te laten stappen. Dus mobiliteit heeft effectief impact op levenskwaliteit en wij willen daar toch ons steentje toe bijdragen.
0: Heel fijn. Jullie doen dat in twee winkels, zie ik, in Bornem en in Grembergen. Maar je kan zeker ook eens kijken op de website bayard-orthopedie.be en Bayard met een T vanachter, voor de duidelijkheid. Welkom in de club, Katrien. Nog een hele mooie donderdag voor jou.
1: Dank u wel, voor u ook.

0: Wat is er het weer wel voor? Op wandel doorheen Memphis. En dat treft, want ik heb een klok van een stem gereed staan voor jou. Ook geboren in Memphis, Tennessee. The Queen of Soul, over 2 minuten.
1: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
2: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
1: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
2: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
1: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
3: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
2: Overzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
1: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Richie. Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
9: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Lotto is op zoek naar een maag.
14: Een maag?
13: Met een baksteen erin.
14: Ah, zo.
13: Om je droomwoning te bouwen.
14: Ik zie graag een strakke fermette.
13: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
14: Hoe dan?
15: C'est si bon.
13: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
16: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
17: Bitterballen, hey, hey.
16: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
18: It's at work.
19: Marcia Boirodi.

met you, yeah. En zo is het alweer bijna tijd voor jouw afspraakje in Chance Muziek Café met Absoluut. Straks ook weer een nieuwe kans om een compleet snackpakket te scoren voor een blokkende student in jouw entourage. Misschien heb je er thuis wel eentje zitten, of in je vriendenkring of ergens in je familie. Dus pak die nostalgie-app er even bij. Moedig daar jouw student aan in een audioberichtje. Stuur het ons even door. En dan win jij, wie weet wel, voor jouw student een Colruyt snackbuis. Vol lekkers om die examens, die samenvattingen, die stress en vooral die zenuwen ook door te komen. Heel veel succes, maar vooral veel plezier op het terras van Chance Muziek Café zometeen. Bad boys, bad boys, bad boys. Tot dan nog, Duran.

0: straks in Chans Muziekcafé.
1: Ah, dat is toch bijna crimineel, hè? Hoe catchy dit klinkt, hoe aanstekelijk. Ja, George Michael kan nummers schrijven. Toen nog met zijn bandje, Wham! Komt er zo aan.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
8: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien, hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
9: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
10: Muurprotect.
11: Zimmo, ik ben rapper, ik en ik doe alles rap.
10: Zimmo,
11: ook een huis zoeken met de Zimmo-app.
10: Zimmo,
11: ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan.
10: Zimmo,
11: en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan.
10: Wow, dat is rap gegaan.
12: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
10: En rapperikken.
13: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
14: Europabank. De bank die durft.
15: Nostalgie.
1: Goedemiddag, het is 2:42 het nieuws met Fraukje Kaljon. Er loopt een onderzoek naar de pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent.
16: Ja, het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt de wantoestanden tijdens de pro-Palestijnse bezetting van de UGent. Vorige week escaleerde de actie aan het rectoraat en in het UFO-gebouw. De muren werden beklad met de rode verf en de pro-Palestijnse slogans. De politie greep toen in en pakte 42 mensen hardhandig op. Zij werden later vrijgelaten. Het parket voert nu een onderzoek naar weerspannigheid en vandalisme. Opnieuw een incident in de gevangenis van Gent. Een zorgmedewerkster is naar het ziekenhuis gebracht nadat ze een slag kreeg van een geïnterneerde. Het is al het derde incident op 3 dagen tijd. Gisteren had een gevangene zijn celgenoot gegijzeld en dinsdag was er ook al een vechtpartij. Volgens het gevangeniswezen veroorzaakte de overbevolking en het warme weer meer spanningen. Het waarschuwt dat de gevangenissen de warme zomermaanden in deze situatie niet kunnen ingaan. En in Ukkel in Brussel is een gezinsdrama vermeden. Dat meldt Zuid-Info. 3 kinderen werden zaterdagavond zwaar gewond teruggevonden in hun appartement. Het gaat om 2 jongens en een meisje tussen 3 en 9 jaar. Ze hadden diepe snijwonden aan hun polsen, maar zijn intussen buiten levensgevaar. De buren konden net op tijd de hulpdiensten bellen nadat ze geschreeuw hadden gehoord. De moeder van de kinderen werd aangehouden. Ze verschijnt morgen voor de raadkamer.
13: Nostalgie weer.
16: Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op onweersbuien tot 32 graden. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. Zondag overwegend droog en iets minder warm bij 24 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
13: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
17: music.
5: We are Nostalgie. Sean's Muziekcafé.
15: Sean en Lenke.
1: De zon en een plek op ons terras zonder vooraf te reserveren. Nee, dit is uw donderdag. Voelt het? We komen samen al een beetje in weekendmodus. Want het is Schöder die in Muziekcafé en dat gaan we vieren. Met Lisa Stansfield en Wham!

0: Welkom, welkom in ons bescheiden barretje. Zet u erbij, want we zijn in party mood vandaag. Zet u dus gerust een hoedje op en zo een... Hoe heet dat? Zoiets in uw mond. Kylie Minogue is jarig. Ik ga haar straks een speciaal eerbetoon geven in Sean's Music Machine met een andere versie van een van haar hits. Kylie Goes Polka. Heb ik de file hier in de computer genoemd. Je zult het straks wel horen.
1: Klinkt veelbelovend. Ja. We gaan ook de 100ste plaat in de muziekcapsule stoppen. Daar gaan we ook een feestje van maken. En voor de koninklijke familie is het ook een feestdag. Okay. Want kroonprinses Elisabeth die studeert vandaag af aan Harvard. Daar heeft ze zo'n master public policy gevolgd.
0: Nice.
1: En dat is echt zo'n moment in uw leven dat je nu toch echt nooit vergeet.
0: Nee, dat was bij mij ook een feest. Hè. Ik heb een conservatorium in Rotterdam gestudeerd voor drums. En dus mijn eindexamen en eindfeest meteen ook was twee keer gewoon zelf optreden in een zaal in Rotterdam met dan mijn band Neelpin enerzijds en dan nog wat andere nummers onder mijn eigen naam. En dat waren dan wat fans, maar ook veel familie en vrienden. En ik kreeg ook meteen na dat optreden mijn punten. Dus ik denk, ja, als muzikant was dat was het gedroomde eindexamen, eindfeestje. Zo, ja?
1: Amai, heerlijk, kei tof. Bij mij was het ook memorabel, maar dan omdat het gênant was.
0: Serieus? Oh, ja, oh. Maar te gênant om te vertellen op radio? Of?
1: Ik twijfel.
0: Kom aan, doen. Go, Lenke, go, go. Geef de cafévrienden wat ze willen. Zo dadelijk gênante verhaal. Ja.

0: Kom, Lenke, dat is je aan het verhaal. Let's go.
1: Sjoens Muziekcafé.
0: Ja, ja, zegt moet B zeggen.
2: Ja, dat moment zelf van afstuderen, dat was nu niet zo gênant of speciaal, maar eerder het moment zo vlak voor ik ging studeren. Zo na het middelbaar, je weet wel zo, als je 18 bent.
0: Dan heb je zo 3 maanden zomervakantie.
2: Ja, ja. Wow. En ik ging na die zomer in Leuven studeren, Germaanse doen. En wij zijn toen die zomer met een paar vrienden naar Kreta gegaan. Zo van, we moeten het er nog eens goed van pakken. En op een avond in Kreta vonden wij dat een fantastisch idee om te gaan skinny dippen. Dus naakt in de zee springen. Want ja, je denkt dan, we zitten hier in Kreta, we kennen hier toch niemand. En er is hier toch ook niemand op het strand, dus dat kan geen kwaad. Behalve dan 1 vriend van ons, die bleef op het strand wat verder om op de kleren te letten. Zo, hè, ja. Die persoon dan, die verantwoordelijkheid. En ineens, wij zitten daar in de zee, in ons naakje. En ineens komen daar mensen aangewandeld. Dan denkt dan van, oh nee, mensen. En die vriend van ons, bij de kleren, begint daar nog mee te praten. Bleken dat Vlaamse meisjes te zijn, uit Antwerpen dan ook nog. En ineens roept onze vriend bij de kleren. Hé hey Lenke, dit is Jane. En die gaat ook Germaanse studeren in Leuven. Dus ik dacht, oh nee, fuck, dat kan niet. En dan moet je dus nog uit dat water komen ook. Maar we hebben er wel heel hard mee gelachen de eerste dag aan Unif. Ik werd daar dan ook voorgesteld, dit is Lenke. En die gaat graag skinny dippen. Maar wij zijn wel nog altijd vriendinnen.
0: Echt waar? Jane.
2: Jawel.
0: Wauw. Dat is prachtig. Ja, dat is echt dat wel. Oeh, oké. Okay, ja.
2: Het is goed geëindigd.
0: Maar dat is een prachtig verhaal, echt waar. Dat is memorabel. Maar ik weet zeker dat onze cafévrienden die aan het luisteren zijn ook van die memorabele verhalen hebben rond hun studententijd. Dus laat maar komen in de app.
3: Eigenaars gezocht. Want elke maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen ter waarde van €750.000. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
12: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
12: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.
15: Relax.
14: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4.000 directe korting.
15: Relax.
16: Het is Toyota.
14: Info en voorwaarden op toyota.be.
17: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
18: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
19: Sorry, Parties WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
21: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
22: Klein stresske.
23: I'm crazy for you.
22: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: Tears of Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ah, lief berichtje van Joke. Cornelis in de app zegt, dag Sean, dit liedje doet me zo'n zin krijgen om weer nog eens naar Top Guns te komen kijken. Wij spelen dat inderdaad met de coverband. Volgend optreden ergens in juni. Check de Instagram. Moet het er nog op zetten. Ik weet het. Beetje lazy en zo. Maar komt goed. We zien elkaar terug, Joke.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Ondertussen belangrijker, nog straffe verhalen. Studentenverhalen binnengekomen in de app.
2: Ja, Tom die heeft eigenlijk nog een gênanter verhaal dan dat van mij. Want die stuurde prijs jezelf gelukkig. Want ik ben ooit eens gaan skinnydippen in Ibiza. En mijn kleren waren weg, inclusief de telefoon. Dus wij konden niemand bellen en zijn in ons blootje naar het hotel moeten gaan. Je had het gezicht van die madame van de receptie moeten zien. En 's morgens terug voorbij die receptie was het een stevige walk of shame.
0: Oh, ga zo aan het ontbijt zitten.
2: Amai, Tom. Ja.
0: En we krijgen hier ook nog een bericht binnen van... Maar van, dat is van de one and only Veronique de Kok. Van de ochtendshow zou die ook een gênant verhaal hebben. Is dat, dat gaan we straks even nader bekijken. Even eerst nog Lauren Daigle en The Whistars samen met Diana Ross en Michael Jackson.
1: Nostalgie. Sean's Muziekcafé.

0: Can you feel it, peoples? A brand new sunny day.
1: Zometeen in Charles Muziekcafé.
2: Hebben we jou nodig om de 100ste plaat in de muziekcapsule te stoppen? Het is kei belangrijk, dus ja, zouden we het al vertellen in welke richting je moet zoeken?
0: Ja, want het moet toch
2: ja, we gaan echt dat doen. De ultieme feestplaat.
0: De ultieme feestplaat. Laat die grijze massa maar alvast werken. En dan hebben we een berichtje nog van Veronique dat ze ons sturen.
3: Hey, Sean en Lenke. Veronique hier. Hè. Zeg, mijn B&B is al goed vol aan het lopen. Hè. Stan van Samang en Toby Alderweireld, die komen al. En ook Kimmeke van Onsen, die heeft ook net toegezegd. Ja, je kent die wel, hè. Actrice uit Thuis onder andere. Maar vooral een keitoffe madame. Dus dat wordt keigezellig.
0: Hé, hey, maar dat wordt er een toffe compagnie in die B&B.
3: Hey, Sean en Lenke, Veronique hier. Hè. Zeg, mijn B&B is al goed vol aan het lopen.
0: Ja, ja, dat blijft die lopen of wat, die boel.
4: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
4: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
4: Met non-stop de grootste hits.
5: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
9: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een meld, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Imoscoop, man!
13: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.
14: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
15: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
16: Ook open op zondagnamiddag.
17: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
18: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Sean's Muziekcafé.
4: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Het is een historische dag voor de muziekcapsule en Chance Muziekcafé, want we gaan de 100ste plaats in de muziekcapsule stoppen vandaag.
2: Hoera! Kost nog moeite gespaard, vuurwerk erbij, toeters, feesthoedjes, want jij mag dat doen, die 100ste plaat in de muziekcapsule stoppen. Het is feest, dus we zoeken dan ook gewoon de beste partyplaat ooit, dat we het met z'n allen kunnen vieren. Dansken in de keuken, aan je bureau met je collega's of wild met je hoofd schuddend in de auto, zodat mensen in de file heel raar naar je gaan kijken. Daar gaan we voor. Laat maar komen in de

0: met Kershaw en The Riddle.
1: Straks in Chance Muziekcafé.
0: Ja, ook een redelijk feestelijke 80's plaat. Fame van Irene Cara. Maar het kan nog beter, hè, voor in de muziekcapsule, Lenke. Echt zo'n...
2: Ja, een collectief feestmoment willen we ervan maken. Wat is jouw ultieme dansplaat? Dat hebben we nodig. En jij kiest, dus stuur het maar door in de Nostalgie-app.
0: En dan ben je de 100ste om er eentje te droppen in die muziekcapsule. Dat is iets, ja, dat is om mee te stoeven, hè, op café.
1: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, maar mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
0: Nostalgie. Goedemiddag, het is 3 voor 4. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En het taboe rond menstruatie en menopauze blijft groot in Vlaanderen.
10: Ja, vooral op school, op het werk en in het openbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vives Hogeschool bij meer dan 7000 mensen. 90% vindt wel dat menstruatie en menopauze geen redenen tot schaamte zijn. Maar toch voelen de meesten zich ongemakkelijk om de thema's bespreekbaar te maken. Vrouwen krijgen nog vaak te maken met onbegrip en het minimaliseren van klachten. De meeste mensen vinden wel dat er ondersteunende maatregelen moeten komen, zoals gratis menstruatieproducten op scholen en voor kwetsbare groepen. De Brusselse regering plaatst de gemeente Sint-Joosten-Noten onder voogdij door de zorgwekkende boekhouding en onregelmatigheden in het personeelsbeheer. Sint-Joosten-Noten is de kleinste en armste gemeente van Brussel met een nettoverlies van meer dan €30 miljoen. Concreet zal een regeringscommissaris over 6 maanden de gemeente besturen als de boekhouding tegen dan niet in orde is. De maatregel zou burgemeester Emir Kier buiten spel zetten. De familie en vrienden van de buschauffeur die overleed bij het dodelijk treinongeval in Beugenhout hebben afscheid van hem genomen. Ze kwamen samen in de moskee in Lebbeke voor een gebed. Morgen wordt het lichaam van de man overgevlogen naar zijn thuisland in Algerije, waar hij wordt begraven. De autopsie op zijn lichaam leverde voorlopig niets op. Het blijft dus onduidelijk waarom de man met het schoolbusje door de gesloten overweg reed. Bij het ongeval kwamen ook een begeleidster en 2 kinderen om het leven. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de 2e ronde van het enkelspel. Ze verloor in 2 sets van een Poolse. Het werd 6-4 en 6-0. Mertens speelt straks wel nog de 1e ronde in het dubbelspel.
1: Nostalgie weer.
10: Het is zonnig met enkele stapelwolken en zomerse maxima tot 31 graden. Ook morgen nog volop zon en tegen de avond kans op onweersbuien tot 32 graden. Zaterdag blijft de kans op onweersbuien met 23 graden aan zee en 27 graden in het centrum. En zondag overwegend droog en iets minder warm bij 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Chance Muziekcafé.
11: Sean en Lenke.

0: De muziekcapsule van Charlie en May.
1: Hey, maar als je nu pas je radio aanzet, net op tijd, goed gedaan. Echt waar, good for you, het is zover. We gaan de 100ste plaat in de muziekcapsule stoppen. We zijn er ondertussen al maanden mee bezig. Platen vereeuwigen voor het nageslacht is al een heel mooi lijstje. Kan je checken op Spotify of gewoon even onze website nostalgie.be checken. En dan zie je daar heel de lijst. Maar dit is een heel speciaal moment. De 100ste plaat. We zochten de ultieme feestplaat natuurlijk, om dit moment wat kracht bij te zetten. De song die we aan onze kinderen en alle toekomstige generaties willen doorgeven, die gaan we nu lanceren in de capsule. Ik ben een beetje zenuwachtig, Lenke.
2: Ik voel
1: een
2: beetje,
1: a little bit nervous. We hebben heel veel suggesties binnengekregen ook. Wil jij er even doorgaan, mijn beste co-host?
2: Karel van de Kloot, die wil de plaat van Kenny Loggins erin steken. Toegegeven, daar kan je wel een dansknop op placeren. Ah. Maar Peter de Winter die zoekt het bij Milk Inc.
1: Van een tijd dat ze nog Milk Incorporated heette, echt met lavash. Arno Puik die zegt de beste feestplaat. Ja, dan moet ik niet lang nadenken, dat is deze Frans Bauer. Heb je eten voor mij? Wie kan er niet blijven stilstaan op deze klassieker, stuurt hij. Ja, ik heb daar ook wel al op staan dansen op menig feestje. Pintje in de hand en gaan. Maar nee, die is het ook niet geworden. Misschien heeft Malaika Engelen de verlossing. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Met het zomerse Mambo No. 5 van Lou Bega past op zijn minst wel bij dit weer. Maar we gaan voor nog een ander.
2: De plaat die we gaan lanceren, die is doorgestuurd door Frederike. Goedemiddag, Frederike.
3: Goedemiddag, dag Lenke en Sean.
1: Dat is het, dag Frederike.
2: Helemaal juist. Ja, het is natuurlijk allemaal spannend, want het is een historisch moment, die 100ste plaat. Maar jij zit op de bus op dit moment?
3: We zijn er net afgestapt.
1: Speciaal voor dit moment. Frederike, dat vind ik schoon.
2: Ja, dat is dedication. Dedication. Amai. Dus je mag het ineens ook verklappen. Wat wordt die 100ste plaat, Frederike?
3: Het wordt Rhythm is een danser van...
1: Snap.
3: Van de Nijverstil.
2: Snap. Precies, de spanning hebben we.
1: De zenuwen, we begrijpen ons allemaal. Meer moeten we daar niet over weten. Dat is een enorm dikke feestplaat. Merci, Frederike. En een fijne reis daar nog. En vooral, dansen nu, baby! Dat is ons nog aan het roepen. Stoelen aan de kant, we gaan in de gordijnen hangen. We steken het kot in de fik, want dit is de 100ste plaat in de muziekcapsule. Snap met Rhythm is a Dancer. De muziekcapsule van Charlie en May.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: In het muzieknieuws, veel nieuwe muziek. Meteor heeft een nieuwe single en ook de meisjes van K3 die hebben een nieuwe zomersingle. En daar gaan wij straks een stukje van laten horen.
2: Krevel.
3: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Pa, check this. Italië mag toch nog naar 2K voetbal.
6: Meende je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
7: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.

0: Ja, wie er enkele weken geleden bij was bij het concert van Meteor in de AB in Brussel, die heeft die nieuwe single ook al eens kunnen horen. Want wat je nu hoort, dat is de opname van toen in de AB. En met die tropische temperaturen deze week dachten Marten, Julia en Hanne dat het het ideale moment was om een nieuwe zomersingle aan te kondigen. Volgende week, op 3 juni, komt De Zomer van Oya Lele uit. Maar sommige mensen die kregen vandaag al de kans om een kort stukje te beluisteren. En wij zijn daarbij.
1: Een heel kort stukje.
0: Ja, toch. Ja.
1: Kijk, het prikkelt.
0: Heel kort, maar toch inderdaad, daarvoor dient het dan een beetje een tease. Het nummer is een duidelijke knipoog naar de iconische K3-klassieker Oya Lele. Een song die inmiddels de magische grens van 37 miljoen streams gehaald heeft.
1: Jezus.
0: En de dochter van Dave Grohl van de Foo Fighters, Violet Grohl, die heeft een debuutplaat uit waarop ze terugkeert naar de grunge van de jaren 90. Dat album heet Be Sweet to Me. En die Violet die mocht al eens een eerste keer voor publiek zingen toen ze nog maar 12 jaar oud was. En dat was tijdens een optreden van de papa met de Foo Fighters. En dat was een cover van Adele, When We Were Young.

Intussen is het 20, Violet Grow, en heeft hij ook een cover opgenomen van Amy Winehouse. En ze heeft ook al de backing vocals gedaan bij de Foo Fighters, waardoor die 3 jaar geleden al op het podium van Glastonbury stond. Dus ja, Violet Grow, dat zou wel eens een naam kunnen zijn om te onthouden.

0: Doobie Brothers en Listen to the Music. Ja, maar spits je oren toch ook maar voor wat wij nu gaan zeggen.
1: Sean's Muziekcafé.
2: Deze week en ook nog volgende week trakteren we je niet alleen op de beste muziek met onze tournee General Mix rond 16:45, maar we geven ook snackbuizen van Colruyt weg. Morgen in het Amazing Café trouwens ook nog. En dat doen we natuurlijk allemaal om de blok toch net iets plezanter te maken, want dat is een lastige periode. Zeker als het zo'n fantastisch weer is, is dat echt niet tof om achter je boeken te gaan kruipen. Dus als je zoon of dochter in de blok zit, dan wil je die misschien ook wat extra in de watten leggen. En dat kan perfect met zo'n snackbuis van Colruyt.
0: Dat is een hele grote koker, die staat hier naast ons, vol lekkere snacks. Pure chocolade zit daarin, ook chocolademelk, gemberdrankje, pistachenootjes, maiswafels met barbecue smaak voor de liefhebbers. Ik zou zo'n snackbuis wel willen winnen, maar ik ben geen student natuurlijk, dus je hebt er misschien wel thuis zitten studenten of bij jouw buren. Of je mag ons nu een audioberichtje doorsturen in de Nostalgie-app als je zo'n snackbuis wil winnen. Waarin je dan in dat audiobericht een student succes wenst of moed toespreekt. Het kan dus je zoon zijn, je dochter, maar denk ook aan je nichtje of je buurjongen. Dat mag en kan allemaal. Je kan dat heel simpel opnemen in de Nostalgie-app, zo'n audioberichtje, en dan doorsturen. En als je dan binnen een kleine 10 minuten jouw boodschap in de tournee General Mix hoort, of je berichtje door ons voorgelezen krijgt, als je dat hoort, kan ook, dan krijg je zo een snackbuis. En ondertussen nog wat Céline Dion, altijd schoon.

0: straks in Charles Muziekcafé.
1: Gaan we dus alweer zo een bende snackbuizen weggeven van Colruyt. Want we hebben die verschillende liggen voor al die flinke studenten die nu bezig zijn. Die wel een duwtje in de rug en wat gezonde snacksjes in de maag kunnen gebruiken. En denk er ook aan, als je nu een audiobericht instuurt om je student moed in te spreken en je hoort het dan straks voorlezen of je hoort het straks voorbij komen, dat kan ook de komende week zijn dat je het nog hoort voorbij komen of dat je het ons hoort voorlezen. Dus je moet het niet altijd opnieuw doorsturen. Gewoon één keer voor jouw student daar thuis, je zoon, dochter, neef, nichtje, ze even aanmoedigen en dan is zo'n snackbuis straks misschien wel van jou.
2: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
3: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
4: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
3: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
4: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
3: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
5: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
4: Choco voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
3: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
6: Nostalgie. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
0: Sean's Muziekcafé.
3: Sean en Lenke.

0: Tournee Generaal.
1: We gaan trakteren met de Tournee Generaal Mix en met snackbuizen van Colruyt. Als je er zo eentje wil, dan moet je gewoon een audioberichtje doorsturen waarin je een student succes wenst. En als je jouw boodschap in de Tournee Generaal Mix hoort of jouw bericht door ons voorgelezen wordt, dan is die buis binnen. Het is de enige buis die plezant is om in huis te halen.
2: Heel plezant zelfs.
1: En dan nu, wat kunnen we in elkaar gedraaid? Door DJ Tony Talboom, uw verfrissing voor deze warme donderdagnamiddag. Uw Tournee Generaal.
2: Tanja van Bergen die stuurt: mijn zoon Jamie is aan het leren voor zijn rijexamen. Met een snackbar van Colruyt geeft dit zeker moed. Succes, Jamie.
1: En Cathy Delvaye stuurt: ik wil mijn oudste zoon Jelko en zijn vriendin Ine een hart onder de riem steken. En hen veel succes wensen met de komende blok- en examenperiode. Zij zouden samen wel genieten van die snackbuis. Ja, dat denk ik ook, Cathy. En wel, bij deze is die voor jullie. Proficiat. En nu dansen, meezingen en in de gordijnen hangen.

0: music.
1: Nostalgie.
2: Change it and say delight.
3: Lieve Fenne, door je gezondheid moest je zoveel lessen missen, maar je hebt getoond hoeveel moed, doorzettingsvermogen en kracht je hebt. We zijn super trots op je. Nog één maandje knallen. Je kan dit.
4: Bij deze wens ik mijn gastjes veel sterkte en veel succes met hun examens. Ramon en Sita, go go. Jullie kunnen dat weten. Dikke zoenen voor jullie mama. Love you.
5: Ik wil die malen en Maren, mijn twee oudste dochters.

0: rondje van het huis. Uw tournee is er al voor vandaag. Hopelijk heeft hij gesmaakt. En het zal smaken, die snackbuis van Colruyt. Toch voor de volgende mensen. Jutta Seuten die stuurt, kom aan, je laatste 5 dagen in het secundair. Knallen, succes, mama.
1: Inge Smeet stuurt nog, nu we nog maar 1 student in huis hebben, moeten we die extra motiveren. En het zal super gaan met zo'n snackbuis. Dus kop op, lievelien, en knal door die examens heen. Zoals we van je gewoon zijn. Heel veel succes van mama, papa en Kaat.
0: En nog een laatste van Veronique Tassenois. Die zegt, Wouter, ik heb de ballen niet om een audioberichtje in te spreken, maar ik wens je bij deze wel veel succes met je examens. Groetjes, mama. Maar dat is even goed. Die snackbuizen van Colruyt komen jullie richting uit.
2: Moest snacken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
3: Nostalgie.
4: Chance Muziekcafé.

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: C.C. Peniston en We Got A Love Thing. Maar niet alleen dat. In Sjaals Music Machine ga ik ook Kylie Minogue, de jarige Kylie Minogue, in de bloemetjes zetten. Met een nieuwe polka-versie van één van haar hits. Dat we dat nog mogen meemaken, beste cafévrienden.
2: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
3: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
2: En helemaal op maat.
3: Zeker, tot in de details.
4: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
9: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
10: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
11: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
12: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 4:55 het nieuws met Fraukje Kaljon. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken kan voorlopig niet doorgaan.
13: Ja, onderwijsminister Demir voert de geplande flexibilisering van de levensbeschouwelijke vakken vanaf september toch niet door. Omdat de Raad van State in een advies zegt dat die hervorming te ver gaat. Het hield in dat scholen de twee wekelijkse lesuren godsdienst of zedeleer kunnen bundelen in grotere blokken van bijvoorbeeld één dag in een maand en leerlingen van verschillende jaren kunnen samenzetten. De Vlaamse regering wilde zo 80 miljoen euro per jaar besparen. Maar dat is volgend schooljaar onmogelijk, concludeert minister Demir nu. Het taboe rond menstruatie en menopauze blijft groot in Vlaanderen. Vooral op school, op het werk en in het openbaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vives Hogeschool bij meer dan 7000 mensen. 90% vindt wel dat menstruatie en menopauze geen redenen tot schaamte zijn. Maar toch voelen de meesten zich ongemakkelijk om de thema's bespreekbaar te maken. Vrouwen krijgen nog te vaak met onbegrip en het minimaliseren van klachten te maken. De brand op het festival Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Het probleem zou liggen bij een slecht aangesloten vlammenwerper, waardoor er een grote hoeveelheid ethanol lekte. Dat heeft een van de oprichters gezegd in een Nederlandse podcast. Het Antwerpse parket wil dat voorlopig nog niet bevestigen, want het onderzoek loopt nog. Dit jaar neemt Tomorrowland wel extra maatregelen voor de brandveiligheid. En op het tennistoernooi van Roland Garros is onze landgenote Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkelspel. Ze verloor in twee sets van een Poolse. Het werd 6-4 en 6-0. Mertens speelt straks wel nog de eerste ronde in het dubbelspel. En bij de mannen is nummer 1 van de wereld en topfavoriet Jannik Sinner onverwacht uitgeschakeld in de tweede ronde. Door de hitte kreeg hij krampen en daardoor verloor hij de wedstrijd.
11: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het blijft ook 's nachts vrij warm met minima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen de avond kans op onweersbuien. En het blijft wel zeer warm tot 32 graden. Het weekend wisselvalliger met nog kans op onweersbuien. Vanaf zondag wel wat minder warm bij 25 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Sjaals Muziekcafé.
2: Sjaal en Lenke.

0: Kink's Music Machine.
1: Het was al één grote vijf, dit muziekcafé. Met zonneke erbij natuurlijk op ons terras. Met gratis snackbuizen van Colruyt. Maar we mogen ook zeker Kylie Minogue niet vergeten. Hè? Want de Australische zingende actrice is jarig vandaag. 58 wordt ze. En nog altijd hotter dan hot. Want op Netflix kan je sinds vorige week kijken naar haar driedelige docu. Over haar leven, simpelweg Kylie genaamd. En vorige week lanceerden ze daar ook nog een nieuwe single bij. Alive and Kicking, mogen we dus wel zeggen. En dat vieren we graag. Hè? Van dat soort creatieve zielen hier in ons muziekcafé. Met ook een creatief cadeauke. Want voor Kylie Minogue, haar een birthday, wil ik mezelf nog wel eens even opsluiten in de studio. En een van haar hits doorheen de Music Machine draaien. Locomotion, dat is de hit die ik vastgepakt heb. Het is inderdaad een cover die zij ook heeft uitgebracht. Maar ik heb er dan in dit geval nog iets nieuws van gemaakt. De polka-versie. Want Kylie Minogue die zette haar tanden al in vele genres. Pop, dance, noem maar op. Maar polka, daar heeft ze zich nog nooit aan gewaagd. Akkoord, daar is waarschijnlijk een goede verklaring voor. Maar toch gaan we het nu even live op Nationale Radio gooien. Dit is Kylie Goes Polka.

0: voilà, hè. Wat denkt de Lenke?
1: Goh, moet ik daarop reageren? Je hebt je best gedaan.
0: Gelukkige vrijdag, Kylie.
2: We are music. Nostalgie.

0: Straks in Chance Muziekcafé.
1: De beslissende caféclash voor deze week.
2: Ja, want het staat 2-1 voor mij.
1: Ja, maar daar kan jij straks verandering in brengen. Voor Team Sean, voor de mannen, kom aan.
2: Hou je maar klaar voor de ultieme vernedering. Oh. Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Café Clash.
1: Vincent Kompany is vorige maand kampioen geworden met zijn Bayern München. En de Duitse krant Bild heeft vandaag het dagboek van het Bayern-seizoen gepubliceerd. Ja, en dat dagboek dat is heel interessant, want daaruit blijkt dat er toch echt een feestbeest verscholen zit in Vincent Kompany. Die is dit seizoen al een paar keer zwaar uit de bol gegaan en heel luid een Duitse slager beginnen meebrullen.
2: Ik ben zo schön, ik ben zo dol. Anton
1: aus Tirol. Ja, niet zomaar een Duitse slager, maar een van de beste Anton aus Tirol. Wie had dat kunnen denken?
3: Dat is puur een après-ski. Ja, eigenlijk zijn we dat ook wel een klein beetje. Hè, zo heel af en toe. Zo,
1: heel af en toe, ja.
3: Heel af en toe. Dus gaan we de Café Clash doen met twee Duitse slagers/meezingers.
1: Ola.
3: Hey, dat was ik had al
1: net
3: stiekem geoefend.
1: Ja. Oké, okay, ik ga ook eens proberen.
3: Maar snel, ik moet dat snel zeggen, hè.
1: Twee Duitse slagers/meezingers.
3: Ja, Ela. Amai, ik ga volgens zo dadelijk dus de Café Clash. Nu jij.
0: Nostalgie.

0: Chaka Khan, I feel for you. Ja, spannende Café Clash. Het is 2-1 voor Team Lenke, 2-1 voor de vrouwen. We gaan battelen met Duitse slagers / meezingers. Omdat we ontdekt hebben dat Vincent Company daar wel van houdt.
1: Maar wij stiekem ook. Het is dus 2-1 voor Team Lenke.
0: Ja, maar dat had ik al gezegd in de intro.
1: Maar ik ga voor de ultieme overwinning met deze heerlijke heer Matthias Ruim. Goed gezegd, oké.
0: Gavertig, ik zit al mee te wiegen.
1: Ja. De betere slager zegt stem voor Team Lenke. En ik beloof u dat we met z'n allen op tafel gaan kruipen en meebrullen met Verdamd is liefdig.
0: Of, je kiest voor Team Sean. En wat vrouwelijk schoon met deze knallers. Atemloos durch die nacht. Helene Fischer met Atemloos durch die nacht. De ultieme apres-ski, het verdikken. Verkoeling voor bij dit hete weer als een fris glas limonade met ijsblokken erin. Maar dan voor uw oren. Stem Helene, stem Team Sean.
2: Welke song wil jij horen? Die van Sean of die van Lenke? Laat het nu weten in de Nostalgie-app.
3: Nostalgie. Het weekend van Nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
3: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
3: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Just in time to start investing.
6: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
9: Oh, is die goed?
8: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
9: Wat is daar mis mee?
8: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven u echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini?
9: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
10: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
11: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
2: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
12: Ik ben rapper, ik en ik doe alles. Rap.

0: Messie afgegaan?
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
3: Sean's Muziekcafé.
4: Sean en Lenke.

0: Clash.
1: Het wordt zeer spannend. De Café Clash tussen twee van die après-ski hit knaller meebrullers.
2: Duitse slagers.
1: Slagers.
2: Meezingers.
1: Ja, dat durfde ik al niet meer zeggen, want dat is al twee keer goed gegaan. Derde keer. Ja, ja nee. Ik zie hier binnenkomen van Thalia bijvoorbeeld. Mijn mama en ik zijn team Sean. Hihi. Team Sean ook ademloos voor Erik. Ik zie nog ademloos voor de Dirk. Team Sean van Nancy.
2: Maar ook liefhebbers goed, van Matthias Raim. Nancy Haanmakers, die stuurt ik zeg maar die van Lenke. Pure nostalgie, zo'n mooi nummer. Het wel en het niet houden van hebben we misschien wel al eens meegemaakt. Zeker als tiener die twijfels. En hier ook niet onbelangrijk, Martien van Tielen. Team Lenke is het minst erge voor mijn oren.
1: Sandra die stuurt dan weer. Team Sean, kunnen we de Polonaise doen rond de tafel? Joehoe! En is dat niet het hele punt van de Vincent Compagnie? Terwijl die een Anton aus Tirol aan het zingen was, ook niet de Polonaise aan het doen geweest zijn met Bayern München, met alle teamleden en rond de taal. Zo zie ik dat toch voor mij. Dus...
2: Ja, kom maar tot uw punt.
1: Dat het is 2-2, maar ik win vandaag de Jeudredi editie van de Café Clash met Helene Fischer.
2: En? Met welk nummer?
1: Ademloos. Ah ja.
2: En? Zeg het eens helemaal...
1: Ademloos, durs die nacht.
2: Hier, dat is de Russische versie. Je moet eens naar mijn tekst luisteren, want dat nummer heet Ademloos, durs die
1: maar die
2: nacht.
1: Zegt Ademloos, durs die nacht.
2: Echt waar, kom, zet die plaat op.
1: Echt waar. Maar we gaan allemaal luisteren. Het is durs die nacht. Voilà. Yes.

0: Ja, het is wel degelijk durg die nacht. Ja, niet durs die nacht.
1: Ik ben blij dat je er nog iets van geleerd hebt. Daar stak ik mijn overwinning graag voor af.
0: Merci.
2: We are music.
3: Nostalgie.
2: Chance Muziekcafé.

0: met Erwin.
1: Erwin, is het nog veilig om vanavond een terrasje te doen zonder onder een paraplu te zitten?
2: Ja, het wordt toch kantje boordje. Het is niet helemaal uitgesloten dat we vanavond al getrakteerd worden op een enkele onweersbui. De kans is zeer klein, maar niet helemaal uitgesloten. Maar misschien werkt dat wel verfrissend, want ja, het blijft nog lange tijd warm vanavond en zelfs vannacht. Met in eerste instantie dus nog veel zon en die kleine kans op een bui. En dan morgen, ook belangrijk, hè, het wordt nog wat warmer morgen, tot lokaal 32 graden in de Kempen. Ja, het grootste deel van de dag verloopt zonnig, maar uiteindelijk wordt het toch opnieuw onweerachtig. Dus als je morgen een terrasje plant, dan vrees ik dat je die paraplu echt wel nodig gaat hebben.
3: Ja, Erwin, en dan voor het weekend, ik heb net mijn oprit opnieuw aangeplant, dus heel veel nieuwe plantjes die water nodig hebben. Ik heb gehoord dat het gaat regenen, stormen, zelfs hagelbollen en zo, maar dat zou kunnen goed zijn voor mijn vegetatie dan.
2: Ja, maar die hagel voor die kleine plantjes is dan wat minder goed. Maar ja, inderdaad, hè, toch een beetje verandering in het weekend. Zaterdag veel zon overdag, maar er is een maar. In de vorm van onweerachtige buien, die komen vooral zaterdagavond en nacht. Ja, en daar kunnen fameuze kleppers tussen zitten. Met inderdaad hagel, met windstoten, alles erop en eraan. Nou, zondag is die regen dan het land uit, wordt het opnieuw droog met zon en wolken. Maar wat zondag meteen opvalt, geen tropische 30 graden meer, maar een bescheiden Belgische 22 graden.
3: Dat vind ik nog steeds goed. Daar doen we het voor. Merci Erwin. Nog een prettige jeudredi vanuit ons muziekcafé, vriend.
2: Tot morgen, hè.
3: Yo.
0: Nostalgie.

0: Coldplay en Sky Full of Stars. Dat zijn we het net weer nog vergeten vragen. Of dat we veel sterren gaan zien vanaf vannacht aan
1: gewoon
0: de hemel.
1: Naar boven kijken.
0: Gewoon naar boven kijken. Gewoon naar boven kijken. Hey, en ook voor jou daar nog een fijne jeudere die, vrienden. Zo dadelijk top 3000 heroes. Maar eerst Toto en Hold the Line. Dat weer plezant was.

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
6: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
5: Doorbakken.
6: Zeker?
5: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: Vrouw Wies.
10: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
11: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Europa Bank, de bank die durft.
15: Goedenavond, ik ben Vrouwtje Kaljon. Dit is het nieuws van 1 voor 6. De hervorming van de levensbeschouwelijke vakken gaat volgend schooljaar niet door. Dat heeft minister Zuhal Demir gezegd in de commissie Onderwijs. Ze kreeg een negatief advies van de Raad van State, die zegt dat de hervorming te ver gaat. Het hield in dat de scholen de 2-wekelijkse lesuren godsdienst of zedeleer kunnen bundelen in grotere blokken van bijvoorbeeld 1 dag in een maand en leerlingen van verschillende jaren dan samen te zetten. De Vlaamse regering wilde zo €80 miljoen per jaar besparen, maar dat is volgend schooljaar onmogelijk, want er is een grondwetswijziging voor nodig. De brand op festival Tomorrowland vorige zomer was wellicht het gevolg van een menselijke fout. Het probleem zou liggen bij een slecht aangesloten vlammenwerper, waardoor er een grote hoeveelheid ethanol lekte. Dat heeft een van de oprichters gezegd in een Nederlandse podcast. Het Antwerpse parket wil dat voorlopig nog niet bevestigen, want het onderzoek loopt nog. Dit jaar neemt Tomorrowland wel extra maatregelen voor de brandveiligheid. En in de ronde van Italië heeft de Fransman Paul Magnier de 18e rit gewonnen. Hij klopte de 2 Italianen Edoardo Zambanini en Jonathan Milan in de sprint. Het is al de 3e zege in deze Giro voor Magnier. Hij wordt zo opnieuw leider in het puntenklassement. De Deen Jonas Vingegaard blijft in de roze leiderstrui.
14: Nostalgie weer.
15: Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het blijft ook 's nachts nog vrij warm met minima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Tegen de avond kans op onweersbuien. Het blijft wel zeer warm tot 32 graden. Het weekend wordt wisselvalliger met nog kans op onweersbuien. En vanaf zondag wat minder warm bij 25 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
14: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
16: music.
14: We are
16: Nostalgie.
14: De Nostalgie Top 3000 Heroes.
17: Tony Talbot.
18: Er was ooit een concert van Ed Sheeran waar niemand kwam opdagen. Dat verhaal hoor je straks. En 9 to 5, we hebben het gedaan, maar ergens anders in de wereld beginnen ze er net aan. Misschien wel bij Dolly Parton. Haar werkdag start net.
16: Nostalgie.
18: Dit is 9 to 5.

0: je je dromen waar kan maken. Misschien geeft dit verhaal over Ed Sheeran wel inspiratie.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Je ziet het tegenwoordig vaak online, filmpjes over manifesteren. Ja, dat is de overtuiging dat je jouw dromen en doelen kunt realiseren door je gedachten, energie en focus er bewust op te richten. Het idee is dat positieve gedachten positieve ervaringen aantrekken. En dat het misschien kan werken, dat heeft Ed Sheeran al eens bewezen. Vandaag zien we hem als de man van uitverkochte stadions, records, miljoenen streams. Maar zijn begin, ja, dat was allesbehalve glamoureus. Als tiener trok Ed met zijn rugzak vol zelfgebrande cd'tjes door heel Engeland. Kleine zaaltjes, kleine podia en nog kleinere publieken. Op een avond reist hij voor 60 pond met de trein naar Exeter. Hij rekent uit, als ik 7 cd'tjes kan verkopen, ben ik uit de kosten. 7, ja, dat moet toch lukken. Maar hij komt aan en er komt helemaal niemand. Niet één fan, niet één toevallige voorbijganger, gewoon niemand. Ed die wacht zo lang mogelijk uit hoop, uit koppigheid, dat hij zijn laatste trein mist. En die nacht slaapt hij als 18-jarige jongen op een koud treinstation. Geen geld, geen publiek, geen zekerheid. Alleen een rugzak vol muziek en één grote vraag. Waar ben ik mee bezig? Maar precies op dat dieptepunt komt ook het keerpunt. In plaats van op te geven, zei zijn hoofd, dit is het enige wat je wil. Blijf gaan, blijf spelen, het komt allemaal goed. En vanaf daar begon de klim van lege zalen naar wereldpodia, van 0 cd's verkocht naar miljarden streams. De nacht dat niemand kwam opdagen, was precies de nacht dat Ed Sheeran besloot, ik ben geen mislukkeling, ik ben een artiest. En dat maakte alles mogelijk.

0: Je werkt bij een van de grootste rockbands ter wereld en je verliest al je songteksten in een taxi. Hoe loopt dat af? Wel, dat kom je straks te weten natuurlijk. Maar eerst nog MC Hammer en Elton John in Top 3000 Heroes.
1: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
2: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
1: Ook open op zondagnamiddag.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Touch this.

0: onderweg naar een zomerse George Michael en Too Funky.
1: Top 3000 Heroes, beleef de hits.
0: Steven Tyler van Aerosmith schrijft zijn teksten niet zoals andere sterzangers. Voor hem begint alles met een jam. Joe Perry speelt een vette gitaarriff. Steven bouwt er een melodie op en dan, ja, dan moet hij daar de woorden bij vinden. En dat vindt hij magisch en verschrikkelijk tegelijkertijd. Hij zegt... Een melodie hoor je, maar teksten, ja, dat komt uit het niets. Je hoopt gewoon dat het landt uit de lucht. Daarom had Steven altijd één vaste gewoonte. Zijn songboekje. Handgeschreven lyrics, eerste ideeën, ruwe zinnen, halve gedichten, alles stond daarin. Tot die ene dag. Hij neemt een taxi naar de studio in Boston, komt aan, checkt zijn zak en beseft... De tas met al zijn lyrics ligt nog in die taxi. Grote paniek natuurlijk, want dat boekje was zijn heilige graal. Alles waar Aerosmith op dreef. Hij zei later, toen ik het besefte, voelde het alsof mijn hele muzikale universum instortte. Over, weg, voor altijd. Ze hebben de taxi nooit meer gevonden, de chauffeur nooit meer kunnen traceren. Het boekje, een van de heiligste verloren voorwerpen in de rockgeschiedenis. Maar nu komt het mooie. Die ramp dwong Steven Tyler om helemaal opnieuw te beginnen. Spontaner, een beetje zotter, minder perfectionistisch. En exact in die periode schreef Aerosmith hun volgende grote hit. Walk This Way. En jij krijgt de versie met Run DMC erbij.

0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Na Amy Winehouse met Valerie en eentje van Volumia om lekker mee te brullen, kom je te weten hoe een toevallige ontmoeting in een New Yorkse bar leidde tot een van Bowie's grootste wereldhits.
2: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
3: Vero Sander hier, wat is dat van B&B Veronique?
2: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
3: Ah, oké. En onze ochtendshow dan?
2: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio en voor u ook, hè, Sander.
4: De mooiste ochtendshow, vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique, met elke dag een bekende gast.
3: Voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
2: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.

0: wat ik wil.
1: Shakira, UB40 en The Barge zorgen voor de zomerhits in het volgende uur hier bij Nostal.
2: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
1: Begin jaren 80 heeft David Bowie het moeilijk. Na de dood van John Lennon trekt hij zich terug. Geen zin in shows, geen zin in spotlights. Tot in 1982 in een New Yorkse bar iets gebeurt dat niemand zag aankomen. Producer Nile Rodgers zit daar rustig iets te drinken. Tot Billy Idol, behoorlijk aangeschoten, hem enthousiast kon begroeten. Ja, zo enthousiast dat Nile zich even tactisch probeert te verbergen voor Billy richting een donker hoekje. En precies daar, in die bar, in dat hoekje, loopt hij David Bowie tegen het lijf. Ze beginnen te praten, het klikt en zonder het te beseffen beginnen ze plannen te maken. Plannen voor het volgende album van David Bowie. Niet veel later zitten ze samen, niet meer in New York, maar in de rustige Zwitserse bergen, waar Bowie hem een klein akoestisch volkliedje laat horen. Let's Dance. Een zacht nummer, totaal anders dan alles wat David Bowie ooit maakte. Maar Nile die hoort meteen iets groters. Wat volgt is pure magie. Ze halen een nog onbekende Stevie Ray Vaughan binnen en bouwen het nummer laag per laag uit tot een dansvloerbommetje. Let's Dance werd meer dan een hit. Na Space Oddity, Bowie's bestverkochte single ooit. En de song die hem opnieuw in de hitlijsten katapulteerde.

0: Elsa Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
3: B-Bad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja!
1: Maar ja.
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja! Maar ja.
6: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
7: Oh ja! Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: huis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Borden vol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.
3: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
4: Hoogstraten aardbeien.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Er zou een voorlopig akkoord zijn tussen de VS en Iran, dat melden Amerikaanse media. Het akkoord zou spreken van een bestand van 60 dagen, de heropening van de Straat van Hormuz en nieuwe gesprekken over de afbouw van het nucleaire programma van Iran. Maar er is toch nog veel onduidelijkheid, ziet oorlogsjournalist Robin Ramakers.
6: Er zou inderdaad een onderhandeld akkoord zijn tussen de Amerikaanse en de Iraanse onderhandelaars. Maar dat akkoord is nog niet getekend door de Amerikaanse president. Nog niet goedgekeurd. En ook niet door de Iraanse opperste geestelijke leider. Ja, dus dat maakt dat het eigenlijk nog steeds in de lucht hangt en we niet weten of er nu wel of niet echt een akkoord is.
5: Intussen is de Belgische mijnenjager Primula in Zeebrugge vertrokken richting Middellandse Zee om daar deel te nemen aan NAVO-operaties. Vanuit de Middellandse Zee is de Primula ook sneller bij de Straat van Hormuz als het daar nodig zou zijn. In Iran zijn sinds het begin van de oorlog al meer dan 6000 mensen opgepakt. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De Iraanse autoriteiten viseren iedereen die kritiek uit op het regime. Onder meer demonstranten, advocaten en journalisten. Het internet was er ook bijna 3 maanden geblokkeerd. Sinds woensdag kunnen de Iraniërs weer gedeeltelijk op het internet. Koers, de Fransman Paul Magnier heeft de 18e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was Jasper Stuyven die de sprint voor hem aantrok. Het is voor Magnier als een derde zege deze Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het klassement. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is al bijna 25 jaar geleden. Onze landgenoot Thomas Pieters is sterk gestart op een golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat daar voorlopig 4e. De tweede Belg daar, Thomas De Drie, staat 45e. De winnaar van het toernooi pakt een kleine 3,5 miljoen euro mee naar huis. De warmte blijft nog hangen vanavond. En vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zeg, zie dit, Marie, voor op ons vriendinnencruise. Maar blieft, ga jij die een bikini aandoen?
5: Oh, is die goed?
4: Maar allee, zotteke, die is niet meer van deze tijd.
5: Wat is daar mis mee?
4: Zeg, kom jij eens mee met mij naar Marie Fleur. Die hebben een hele collectie badmode van topmerken. En die geven nu echt advies. Zeg, en die hebben ook van die bijpassende kleedjes, hè, voor bij een bikini.
5: Oh, we zijn weg. Eerst naar Marie Fleur en dan op cruise.
2: Mode die bij je past en steeds verrast. Marie Fleur.
6: Aan de Ringelier en op mariefleur.be.
7: Amai, zie.
8: Wat?
7: Die kerk in het Schipperskwartier. Daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
8: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
6: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, ze gaat even niet.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
7: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Braun en Philips Lumea tot 75 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Ga dus snel naar Bol.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan. Dat zegt Luc tegen het hoofd van de Liberale Vakbond.
3: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord. En daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
2: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. Om 4 uur morgennamiddag houdt de lijn een minuut stilte voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval in Buggehout begin deze week. 4 mensen kwamen daarbij om het leven, onder hen 2 tieners, een begeleider en de chauffeur van het schoolbusje. Die laatste reed in onderaanneming voor de lijn. Alle bus- en tramchauffeurs zullen het morgen onderweg een minuut stil maken. En Vincent Manhart blijft nog zeker tot 2028 sportief directeur bij de Voetbalbond. Hij heeft zijn contract daar verlengd. Manhart is 51 en is sinds 2 jaar aan de slag bij de Voetbalbond. Daarvoor was hij CEO van Club Brugge. De warmte blijft nog hangen vanavond en vannacht wordt het niet kouder dan 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Verlo Keukens van uw keukendroom, een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
1: Heb jij al een bulkbar op je werkplek? Bulkbar is het eerste ecologisch verantwoorde snackmeubel voor bedrijven. Gedroogd fruit, noten, granen en notenmixen. Allemaal in bulk en gecertificeerd biologisch. Zo moedigt Bulkbar een gezonde pauze en dus ook jouw welzijn aan. Neem afscheid van de te gesuikerde, te gezoute en oververpakte snacks en kies voor een bulkbar op jouw kantoor. Voor meer informatie bezoek bulkbar.be. bulkbar.be.
2: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, hè, Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Sta op met Veronique de Kok. Zeg, je hebt toch choco voorzien, hè? Want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
0: Sander Kerr, alles gaat er zijn. Nostal.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
2: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, en ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
1: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Morgen namiddag houden de bus- en tramchauffeurs van de lijn een minuut stilte. Ze doen dat voor de slachtoffers van het dodelijke ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggehout begin deze week. Een van de doden was een chauffeur die in onderaanneming reed voor de lijn. Om 4 uur zal iedereen het onderweg een minuut stil maken. Onze landgenote Magali Kempe staat in de tweede ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Sloveense partner klopte ze een Amerikaans-Hongaars duo in 3 sets. Het werd 3-6, 6-1 en 6-2. Later komt ook Hanne van de Winkel nog in actie. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er wel kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweersbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

It ain't no country club either.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het is gebeurd. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Koning Philip en koningin Mathilde zaten te glunderen in het publiek. Wat ze hierna gaat doen is nog niet duidelijk. Ze is 24. Er is een sociaal akkoord bij Bpost. Dat hebben de vakbonden en de directie onderhandeld. Maar het belangrijkste twistpunt is daarmee nog niet van de baan, zegt Luc Tegethoff van de Liberale Vakbond.
2: We hebben een akkoord inderdaad over de CAO. En wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven. We zijn daar absoluut niet mee akkoord. En daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
1: De postbodes hebben de afgelopen maanden in totaal 5 weken lang het werk neergelegd uit onvrede met die nieuwe werkuren. 8 op de 10 jongeren wil de nieuwe TikTok-shop liever niet gebruiken. Dat blijkt uit een bevraging van de Artevelde Hogeschool. Met die TikTok-shop kan je rechtstreeks producten kopen van influencers zonder dat je de app moet verlaten. Je hoort onderzoekster Marijke de Veijerman.
3: Voornamelijk zijn er bezorgdheden rond privacy bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten die erop verkrijgbaar zullen zijn. Of ze zullen voldoen aan de Europese standaarden bijvoorbeeld. En natuurlijk wetende dat het een Chinees platform is, dan ook alle heisa dat er is rond Chinese webshops vandaag.
1: Ook Testaankoop liet al weten dat het geen fan is, omdat niet alle jongeren voldoende geldbesef hebben. Elise Mertens gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Chinese partner klopte ze een Braziliaans-Amerikaans duo. Ze hadden daarvoor 3 sets nodig. Het werd 6-2, 4-6 en 7-6. Een opsteker voor Mertens, want eerder vandaag werd ze naar huis gespeeld in de tweede ronde in het enkelspel. Ook Magali Kempe gaat naar de tweede ronde in het dubbelspel. Later vanavond komt ook Hanne van de Winkel nog in actie in een dubbel. Neymar zal waarschijnlijk niet meespelen tijdens de openingswedstrijd van Brazilië op het WK voetbal. Hij heeft een kuitblessure en moet het 2 tot 3 weken rustig aandoen. En dan komt die eerste wedstrijd tegen Marokko op 14 juni gevaarlijk dichtbij. Een domper voor Brazilië dat aast op een nieuwe WK-overwinning. Dat is toch al bijna 25 jaar geleden. Het blijft nog heel de avond en nacht aangenaam warm. De temperatuur zakt niet onder de 15 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met veel zon. Tegen de avond is er kans op onweer bij zo'n 32 graden. Ook de rest van het weekend kans op onweerbuien. Zaterdag lokaal 30 graden mogelijk. Vanaf zondag wordt het frisser.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, en Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Sta op met Veronique de Kok. Zeg, je hebt toch choco voorzien, hè? Want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met choco.
0: Sanderke, alles gaat er zijn. Nostal.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits.
2: En geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie. All night long. Nostalgie.

0: Met B&B Veronique, met Veronique zelf aan de lijn.
1: Vero, Sander hier. Wat is dat van B&B Veronique?
0: Ja, ik had nog wat tijd over, dus ik dacht, ik open een B&B.
1: Ah, oké. Okay. En onze ochtendshow dan?
0: Ja, die doen we vanuit een B&B, hè. Ik heb nog wel een plekje van een radiostudio. En voor u ook, hè, Sander.
2: De mooiste ochtendshow. Vanaf 8 juni vanuit B&B Veronique. Met elke dag een bekende gast.
1: Voorzien, want elke ochtend eet ik 3 boterhammen met chocolade.
0: Sander Kerr, alles gaat er zijn.
3: All night long.